NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. De VS ontkent dat. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans controlecentrum in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw aanvallen gemeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De humanitaire situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan bijna alles is een tekort. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar slechts 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en er geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. De Amerikaanse regering haalt meetapparatuur uit zee bij Groenland. Het gaat om apparatuur die meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het even droog en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom. Je hebt weer afgestemd op NPO Klassiek en dit is Voor de Dag. En ik sta hier samen met mijn producer Martin Westers. En het eerste wat hij zei toen hij hier de studio binnenkwam was: Willem, ik heb nu toch een mooie Liebeslied gevonden. Nou, en die heb jij zojuist gehoord van Fritz Kreisler. Gespeeld door Anne-Sophie Moeter op viool samen met Lambert Orkies op piano. Ja, en ik had ook iets moois. Ik ben hier met het maantje in de rug naartoe gereden. En als hij wassend zou zijn, dan kun je er een P van maken. Van premier heb ik ooit geleerd. En nu is hij volgens mij afnemend, want je kunt er een D van maken. Dernier. Nou, hier is Locatelli met een deel uit een vioolconcert in D.

0: Dit was muziek uit Amsterdam van een Italiaan, Pietro Locatelli, want hij woonde aan de Keizersgracht. En dit was uit zijn vioolconcert, het eerste deel Allegro, en het werd gespeeld door Mela Tenenbaum op viool, samen met Philharmonia Virtuosi onder leiding van Richard Kapp.
1: Het ochtendconcert.
0: François-Joseph Gossec, die staat centraal in ons ochtendconcert, waarin we een wat langer deel kunnen horen uit een symfonie. En deze Gossec die verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs. En daar werkte hij samen met de beroemde componist die we allemaal kennen, Jean-Philippe Rameau. Wordt nu weer helemaal groot ontdekt en uitgevoerd in heel Frankrijk. En deze Gossec die groeide uit tot een invloedrijk figuur in het Franse muziekleven. En hij werd beroemd door de gavotte, die nog steeds door vioolleerlingen op alle conservatoria en muziekscholen over heel de wereld wordt gespeeld. En ook beroemd zijn zijn symfonieën. En hij speelde ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de symfonische muziek in Frankrijk. Nou, zijn muziek vormt een brug tussen de barok en de klassieke periode. En dat gaan we nu horen in zijn symfonie in C, uitgevoerd door het Orchestre de Bretagne onder leiding van Stefan Sandeling.

0: Muziek zoals die klonk aan de hoven van voor de Franse Revolutie. Muziek van François-Joseph Gossec en dit was de symfonie in C. Gespeeld door het Orchestre de Bretagne onder leiding van Stefan Zanderling.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En dan is het nu hoog tijd voor de schoonheid van de menselijke stem. De Cardinals Music onder leiding van Andrew Carwood zingt een stuk van William Byrd. En dit heet Ne Iras Caris Domine. En dat wordt niet toornig, o Heer, uitdrukking uit de Bijbel.

0: Het radiokamerorkest onder leiding van Anthony Hallstedt speelde het Rondo Allegro, het vierde deel uit de vijfde symfonie van Johan Wilhelm Willems. Nou, en deze Willem de Vries, die kon vannacht niet zo goed slapen. Ja, wat doe je dan? Ga je er even uit? Ga je even lezen? Of zoals zanger Herman Pruij, ga je gewoon even naar buiten, waar de vogelen fluiten?
1: Ging heut morgen übers Feld, taumach auf den Gräsern hin, sprach zu mir der lustge Fink,

Ja, ondanks dat hij zingt over het bloempje wat nooit meer zal bloeien, hoor je toch die prachtige glimlach in die stem van Herman Pray, bariton, samen met het Koninklijke Concertgebouw onder leiding van Bernard Haitink in deze Lieder eines fahrenden Gesellen. En dan heb ik het over de tweede, Ging heute Morgen übers Feld van Gustav Mahler. Ja, en Herman Pray die ging dus lekker in de friste al de ochtend op de heide. Omdat hij misschien ook niet kon inslapen. Ik had daar vannacht een waanzinnige last van. Ik kon de slaap maar niet vatten. Normaal is dat om een uurtje dat je wakker wordt. Maar dit was echt om het kwartier. Ik heb alle standen van de wijzers gezien. Ja, en dat komt ook omdat ik weet dat ik er vroeg uit moet. Dus geen excuus, maar het, ja, je kent het misschien wel. Je moet er vroeg uit en je wilt toch aan je slaap komen. En vroeg naar bed gaan lijkt dan verstandig. Ondanks dat lukt het toch maar niet om in slaap te komen. En herken jij ook die droom dat je droomt dat je al bent opgestaan en dat je al onderweg bent en dan word je toch ineens wakker? Ja, nee, verslapen heb je ook niet. Nee, je kunt nog een uurtje. Ja, wat doe je in dat geval? Neem je een kopje slaapthee of een afzakkertje? Ga je een boek lezen? Wat is de remedie? Ik heb daar echt nog niet het goede op gevonden. En ik heb ontzettende respect voor de mensen die vroege of nachtdiensten draaien. Kijk, zelf vind ik het opstaan niet moeilijk. Maar de weg ernaartoe,

Andreas Scholl met Goedenavond, Goedenacht, muziek van Johannes Brahms. Ja, de wekker die gaat straks zeker bij Voor de Dag in de muziek die ik in mijn Mental Jukebox had zingen. En we horen ook nog wat nachtelijke uilen in de videogame muziek. En natuurlijk nog veel en veel en veel meer. Tot zo.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel ook neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen nog tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en daarna geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. En vanmiddag wordt het dan ook even droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: NPO Klassiek.
9: Van harte welkom. Dit is Voor de Dag met tot 7:00 muziek voor de wakkere luisteraars, maar ook voor hen die nog slapen als rozen.
0: Voor de Dag met Willem de Vries.
9: Is dit O Rosabella?

Het is de tijd van de klaprozen. Ik zag ze tijdens de skielerzomertraining van de schaatsvereniging in de berm op de Nederrijnse berg. Een prachtig waas van een prachtige kleur rood. En dit was O Rosabella, uitgevoerd door Morra onder leiding van Corina Marti en Michael Grondko. Muziek van Johannes Ockeghem. Hele goede morgen.

Ja, ik ben wel wakker, maar ik heb niet goed geslapen. Lag het nou aan de benauwde nacht of de onrust in de lucht? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat als ik er vroeg uit moet, dan kan het zomaar zijn dat ik slecht slaap. En heb jij dat ook? Je droomt dat je hebt verslapen en dat je al onderweg naar je werk bent en dan word je weer wakker. Daardoor zat deze melodie zich compleet vastgehecht had in mijn mental jukebox.

Weet jij welke melodie dit is en uit welk werk dit komt? Hij kan uit verschillende werken komen, maar in deze orchestratie is er maar één componist mogelijk. En ik weet nu al dat twee vaste luisteraars en trouwe luisteraars uit Gorinchem helemaal warm zitten. Weet jij het ook? Meld het me maar via de NPO Luister-app.

Dit was een sonate voor violen en basso continuo, nummer 4 in E-klein van Arcangelo Corelli. En het werd uitgevoerd door de London Baroque. En dan staat er heel grappig tussen haakjes achter leden van. Ja, het is juni. De Tour de France komt eraan. Weten we ook al welke leden daar aan meedoen? Over precies een maand en een dag, dan is het zover. Ja, een maandje nog even de kost verdienen. Zie dat gewoon even als een bergetappe en dan is het zover. Nou, dit is alvast Radio Tour de France. Bye.

Het Amstel Kwartet met muziek van Rijn van den Broek, Radio Tour de France, in een arrangement voor hun. Zometeen hoor je in de videogame muziek wat een Kenacho is en ook hoe die klinkt.

0: Olly Moestonen op piano en Isabella van Keulen op viool in dit werk van Igor Stravinsky. Een deeltje uit het duo Concertante.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, het is gewoon tijd voor de videogame muziek. Uitgezocht vandaag weer door producer, maar ook speler van videogames, Martin Westers, hier in de studio aanwezig. En hij komt met een prachtig spel genaamd Owlboy uit 2016 alweer. En je speelt Otis, een half mens, half uil. Kijk, ja. En die woont in een dorpje met meer uilmensen. Dat lijkt me zo heerlijk. Ik droom wel eens van vliegen als ik lekker heb geslapen dan. Hè. Maar op een dag wordt dat dorp aangevallen door luchtpiraten. Ja, en dan is het aan Otis om het dorp te redden. Otis is zelf geen vechter. Holle botten maken hem zwak. Ja, vogels als een uil die hebben natuurlijk een heel lichtgewicht geraamte. Maar in plaats daarvan moet je als speler voorwerpen pakken en zoek je vrienden op om puzzels op te lossen of ze voor jou te laten schieten. Ah, er wordt toch wel weer in geschoten, Marten. Is het toch weer een schietspelletje? Oké. Maar het is prachtig vormgegeven. Het is een heel luchtig spel met passende muziek van Jonathan Gear. Ja, het klinkt vluchtig als de fluwelen vlucht van de uil.

muziek uit de videogame Owlboy van Jonathan Gear. En je hoorde hem op de piano. Je hoorde ook een harp en een hobo en een cello en een vibrafoon. En ook dat vreemde instrument, de quenacho uit de Andes. Ja, een Indiaanse fluit. Nou, dit is muziek uit de Duitse wouden.

Het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard speelde het voorspel uit de eerste acte van Die Meistersinger van Nürnberg, muziek van Richard Wagner. Hele andere muziek had ik in mijn hoofd, in mijn mental jukebox na een nachtje slecht slapen. Ik laat hem je nogmaals horen. Deze melodie van Wie, oh wie?

klinkt oh zo bekend en is ook best wel vaak gebruikt. En ik zal je zeggen, luisteraars Mario Schillings en ook luisteraar Henk, die zitten heel erg warm. De ene zegt het is Bach Werkverzeichnis 140. Ja, klopt. Maar in deze orchestratie is het toch net iets anders. Luister goed. Richting de romantiek, hè? Nou, als je het nu helemaal echt weet, meld het me via de NPO Luister-app.

0: Mario Marzi op saxofoon samen met Paolo Zanini op piano in dit fantasie impromptu van André Jolivet. En daarvoor een heel ander blaasinstrument, de cornetto. Het waren er volgens mij zelfs twee. Geen ijsjes, maar van die prachtige ouderwetse houten trompetten met leer omwonden. En die gingen in echo met een viool in het ensemble In Alto onder leiding van Lambert Colson in de sonate concertante van Dario Castello. En dan kom ik toe aan de melodie die ik in mijn mental jukebox had. En ik krijg al een aantal reacties binnen. Ook weer een paar herstelreacties. Het is een melodie die je altijd wakker mag maken. Bach gebruikte hem. Misschien dat Stokowski hem gebruikte. Maar Fieke die zegt ook al van hallo, het is Mendelssohn. Ja, en Mario Schillings die nam ook even revanche.
1: Hier Mario nog een keertje. Dan moet dat natuurlijk Mendelssohn zijn uit Paulus. Maar ik dacht, waar komt die oorspronkelijke melodie vandaan? Maar dan is het Mendelssohn.

De veelgebruikte koraalmelodie Wach het auf, ruft uns die Stimme. Natuurlijk ook door Johann Sebastian Bach. Maar hier gooide Felix Mendelssohn er nog flink wat koper tussendoor. Dit is uit de Paulus, het eerste deel, het koraal eruit. Gewandhaus Orchester Leipzig met het Rundfunkkoor onder leiding van Andries Nelson. Ja, dank voor alle reacties en het luisteren. Ik ben bijna aan het einde gekomen van Voor de Dag hier op NPO Klassiek. Gisteren had ik aan het einde een knetterend orgel van Voor de Dag. Nu een mild pirament dat het begin van de dag van de arme werkman inluidt. Heel veel succes vandaag. Maar geniet van de dag en tot horens.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
2: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
1: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op zogeheten homogenezing. Dat bleek in het debat gisteren. Als de volgende week inderdaad voor wordt gestemd, wordt het strafbaar om te proberen om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luthermuseum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
7: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
8: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
7: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
11: Uit de 5 tips voor een lang leven fit noemde ik al dagelijks 4 trappen lopen en 30 seconden op 1 been staan. Tip 3. Ga op de grond zitten en sta op zonder steun. Dus helemaal zo vanuit je benen. Nou, nu is het zo dat het onlangs in mijn rug is geschoten, dus deze laat ik even schieten.

0: Ja, we begonnen dansend. Dat is natuurlijk ook heel erg goed om een leven lang fit te blijven. Een dansje uit Abdelazar van Henry Purcell. Je hoorde Asia Fatieva saxofoon samen met de Lauten Compagnie. Heel goedemorgen. Het is woensdag, de 3 juni. Welkom bij de ochtend. Fijn dat je de dag met ons begint. Actualiteiten samen met oude en nieuwe muziek. De kranten die liggen hier voor me. Trouw, AD en NRC openen met de onthullingen van het verzwegen verleden van Donald Pols. Hij moest daardoor meteen weg bij Tata Steel. Als student was hij voorzitter van een racistische organisatie in Zuid-Afrika. Ik kijk terug met schaamte, is de kop in NRC. En de Volkskrant opent met een foto van matrozen op het Nederlandse marineschip Zijner Majesteit Willemstad. De defensieuitgaven stijgen in rap tempo vanwege de situatie in de wereld. Maar die uitgaven zijn moeilijk te controleren. Dus snelheid versus transparantie is het dilemma. Nou, hier in de studio snelle Jesse Borkens aan de knoppen en transparante Teun Faber met zijn keuze voor de muziek. Nou, geef maar openheid van zaken, Teun.
1: Ja, dat moet dan, hè, direct. Nou, we hebben in ieder geval twee Bretonse componisten. Kunnen we daar naartoe zeilen?
0: Het valt me vaker op dat je in Bretagne een beetje blijft hangen.
1: Ja, dat is nu dat richting de zomer lonkt dat, denk ik. Maar we hebben gelukkig ook dichter bij huis een Haarlems orgeltje. En in de tweede uur ga ik misschien iets vertellen over een partituur van wel 9 meter.
0: Nou, dat is een mooie cliffhanger. We zijn begonnen. Tot 9 uur is dit de ochtend.

begonnen we ook meteen mee. Muziek uit Bretagne van Jean Kras. Uit zijn suite en duo voor fluit en harp hoorde je het tweede deel. Juliette Urel is de fluitiste en Isabelle Moretti harpiste. En het is het van het NPO Klassiek album van de week. En dat heet Elegance. Franse muziek voor fluit en harp. En Urel is trouwens ook de eerste fluitiste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Even de feiten op een rijtje. En nu de opgave van het cryptogram. Die luidt vandaag: die roman van Wolkers schrijf je ook wel met een X. Die roman van Wolkers schrijf je ook wel met een X. Nou, dat lijkt me toch ook een makkie. Maar ja, je weet het niet. En wat je kunt winnen is natuurlijk dat hele mooie album van de Argentijnse pianist Nelson Gurner. Met vooral muziek van Schumann. Trouwens, je moet je oplossing tot 20:15 kan je die insturen via de NPO Klassiek app of via de mail. Maar we gaan ook meteen wat van dat album laten horen. Uit David Bündler Tense hoor je twee delen.

0: Je hoorde pianist Nelson Gurner en hij speelde uit de Davids Bündler Tänze van Robert Schumann. En dit vind je allemaal op die cd die je kunt winnen als je het cryptogram oplost. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat huisarts Danka Stuiver. Zij is daarnaast ook columnist. Goedemorgen, Danka.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij medische berichten die jou opvallen? Waar wil je mee beginnen?
1: Ja, zeker. Ik heb twee berichten gevonden die ik graag wil bespreken. Het eerste is een bericht op de NOS. Die laat zien dat de wachttijden in Nederlandse ziekenhuizen enorm kunnen verschillen. Ja. Dat je voor eigenlijk dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis binnen een paar weken al terecht kan. Terwijl je elders toch maanden of meer dan een jaar moet wachten. En ze noemen dan de bekende berichten, de personeelstekorten, de vergrijzing, de groeiende zorgvraag, waar ik ook wel vaak over spreek hier. En dat speelt natuurlijk wel mee, maar dat verklaart eigenlijk niet waarom twee ziekenhuizen die op hele korte afstand van elkaar liggen, dan toch hele grote verschillen in wachttijd laten zien.
0: En dat weet jij wel waar dat in zit?
1: Nou, daar kan ik in ieder geval wel over filosoferen, denk ik. Je kan denken dat het ene ziekenhuis toch betere afspraken heeft met een zorgverzekeraar, hè, waardoor je meer productie mag leveren, zoals dat heet. Ja. En wat je meer zorg mag leveren, dan heb je dus ook meer behandelcapaciteit. Het kan natuurlijk zijn dat het ene ziekenhuis veel efficiënter wordt gerund. En als huisarts merk ik ook dat ik vaak kies voor dezelfde plekken, omdat ik daar bijvoorbeeld makkelijk met een specialist kan overleggen. Mm-hmm. En dat hij mij prettig te woord staat. Of omdat in een ander ziekenhuis weet ik, als daar mijn patiënten naartoe gaan, dan komen ze terug zonder dat er goede nazorg is. Dat wordt dan bij mij over de schutting gegooid, letterlijk. Dus dan ga je daar niet nog een keer naartoe verwijzen.
0: Ja.
1: En ik denk ook wel dat de belangrijkste verschillen zitten in de complexiteit van patiënten die bepaalde ziekenhuizen wel of niet behandelen. Dus als ik als huisarts naar een academisch centrum verwijs, dan wordt dat heel vaak afgewezen. En ook terecht, hè? Want je wil dat je die specifieke capaciteit echt gebruikt voor meer kwetsbare mensen met meer ingewikkelde zorgvragen.
0: Dus het ligt complex, maar daar kunnen wel wat dingen aan verbeteren. Zoals ik jou zo hoor.
1: Ja, ik denk wat de kernvraag zou moeten zijn, is niet alleen maar te weinig of voldoende zorgcapaciteit, maar dat je dus ook echt kijkt hoe je die capaciteit optimaal verdeelt en ook benut.
0: Ja, ja, ja. En je hebt nog een ander bericht, geloof ik, over de ebola-situatie in Afrika.
1: Ja, klopt. Ja, dat is weer een bericht. Het is natuurlijk intens verdrietig, maar ook wel weer bijna lachwekkend. De Verenigde Staten die willen eigenlijk geen mogelijke ebola-patiënten opvangen op eigen bodem. Dus ook geen Amerikanen. En die willen ze nu laten brengen naar een soort quarantainecentrum op een Keniaanse vliegbasis.
0: Oeh.
1: En de Kenianen die zijn daar natuurlijk helemaal niet blij mee, want zij hebben geen ebola in hun land. En ze zeggen nu ook van een van de rijkste landen van de wereld die wil eigenlijk een gezondheidsprobleem parkeren bij ons. En het frappante is ook dat Amerikaanse ebola-patiënten die worden al behandeld in buitenlandse ziekenhuizen, bijvoorbeeld in Berlijn en in Praag. Maar de VS die houdt de grenzen dicht, terwijl ze juist beschikken over de mooiste en de meest moderne quarantainefaciliteiten. En wat ik wel mooi vond, was een Keniaanse columnist, die noemde het neocolonialisme met een medisch sausje. En hij schreef dat Afrika dreigt te worden behandeld als een soort dumpplaats voor undesirables, zoals ook Australië werd gebruikt door Groot-Brittannië

0: vroeger als bestemming voor prostituees en criminelen.
1: Ja.
0: Dus het brengt nogal wat teweeg. En een Keniaanse rechter die heeft de plannen in ieder geval voorlopig stilgelegd. Terwijl de president, William Ruto, die pusht ondertussen om die plannen toch er doorheen te krijgen. Waarbij je natuurlijk wel afvraagt wat hij in ruil daarvoor zou ontvangen.
1: Ja, precies. Daar zal wel een financiële compensatie je tegenover staan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Goed, dankjewel Danka Stuiver voor jouw toelichting bij nieuwsberichten. En ik wens je een mooie dag.
0: Jij ook.

0: En aan die andere kant van het kanaal, daar woonde Henry Purcell. En je hoorde zijn hornpipe. En het is precies 7:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar over en weer aangevallen. Kuwait en Bahrein werden getroffen door Iraanse raketten. Het Amerikaanse leger viel een Iraans eiland aan. Volgens BNR-correspondent Tara Kinkhuis gaat het om een van de heftigste aanvallen in weken tijd en om een nieuwe escalatie van het geweld.
1: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren. De Iraniërs denken daar iets anders over. En ik denk dat we dat, als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid aanvallen per dag, dat we dit toch wel kunnen zien als schendingen van de wapenstilstand. En de vraag is natuurlijk wat beide partijen daarmee gaan doen.
0: UNICEF waarschuwt intussen dat de oorlog in het Midden-Oosten gevolgen heeft voor de hulp aan kinderen op heel veel andere plekken in de wereld. De stijgende brandstofprijzen en de afgesloten straat van Hormuz zetten de hulp onder druk.
2: Ook onze schepen met humanitaire hulp die moeten vaak omvaren via Kaap de Goede Hoop, waardoor hulpgoederen 2 tot soms wel 4 weken later aankomen. Maar we zien dus ook dat bijvoorbeeld de kosten voor luchtvracht, een heel belangrijke manier om vaccins te vervoeren, dat die soms wel tot 50% tot 70% duurder is.
0: UNICEF zoekt nu naar alternatieve routes voor het vervoer van medicijnen en voedsel, zegt de hulporganisatie in het Radio 1 Journaal. En die routes zijn wel duurder. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Ook moeten relschoppers hogere straffen kunnen krijgen. En dat staat volgens RTL Nieuws in een aanpassing van de demonstratiewet waar het kabinet mee komt. Maar volgens minister Heerma blijft demonstreren een grondrecht.
3: Een discussie die al een aantal jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen. En daar zijn extra maatregelen voor nodig.
0: Gemeenten krijgen onder meer de mogelijkheid om demonstranten gedwongen te verplaatsen als een actie uit de hand loopt. Een opvallend gezicht in Rotterdam: zwijgende figuren in zwart-rode pakken met helmen die door de stad dwalen. Ze zeggen niets en blijven soms minutenlang op dezelfde plek staan. De verklede mensen horen bij de kunstperformance De Anderen van een Poolse choreograaf. Hij krijgt er nogal wisselende reacties op.
4: We have people who hug us, who cry, who tell us their life stories. But we also had people being really scared. We had people being angry, really angry, including some, you know, attempts on violence.
0: Sommige mensen schrikken van de performance en reageren gewelddadig, zegt de kunstenaar tegen Omroep Open. Hij ziet het project als een levende installatie en als een onderzoek naar hoe mensen reageren op onbekenden in de openbare ruimte. En weer verkeer krijg je van de bekende Niels Erkens.
5: Het is wisselvallig vandaag. De zon schijnt af en toe, maar er vallen ook buien. Het is vanmiddag 16 graden in het westen tot zo'n 20 in het oosten van het land. Op de weg volgens de ANWB nu alles bij elkaar zo'n 130 kilometer aan file. Meest opvallende vertraging op de A65 en de N65. Beide richtingen is dat de weg tussen Den Bosch en Tilburg. Bij Vught zijn er problemen met de verkeerslichten. Daarom is de linker rijstrook dicht. Heeft in beide richtingen vertraging. Je bent sneller als je omrijdt via Eindhoven. Pak dan de A58 en de A2.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

scherp gespeeld. Guidon Kremer, violist samen met Cremarata Baltica. Je hoorde De Zomer van Astor Piazzolla. En van Buenos Aires gaan we over naar La Serenissima Venetië. Claudio Monteverdi's Vespro della Beata Vergine.

0: Tridelen uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen. Nicolien de Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: De supermarkten liggen al vol met oranje kamerjassen, maar de Nederlandse voetbalfan loopt nog niet warm voor het aankomende WK voetbal in Noord-Amerika, blijkt uit een peiling van het AD. Ruim 50% zegt dat de Amerikaanse president Trump en de situatie in de Verenigde Staten hun beleving van het voetbalfestijn beïnvloeden.
0: Ik verafschuw de FIFA en Trump, zegt een oranje fan in de krant. Ik heb me voorgenomen om niet te kijken naar deze Trump en Infantino show. En zo denken veel voetballiefhebbers erover. De kans dat Nederland het WK wint is volgens fans niet zo groot. Nog geen 5% denkt dat het Nederlands elftal wereldkampioen wordt.
1: Jongeren onder de 16 jaar kunnen vanaf nu ook betalen met hun telefoon. Buut, dat is het jongerenmerk van ABN AMRO, maakt dit mogelijk voor klanten vanaf 10 jaar. Tieners willen dit verschrikkelijk graag, zegt een ABN AMRO-bestuurder in de krant.
0: Jeugdige Buut-klanten die met hun telefoon willen gaan betalen hebben eenmalig toestemming nodig van hun ouders. Die kunnen ook op ieder moment de instellingen van de betaalapp van hun kind weer aanpassen. ABN AMRO verwacht dat meerdere banken hun voorbeeld zullen volgen.
1: De Tweede Kamer vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de misstanden bij donorconceptie. Dat meldt NRC. Afgelopen jaren kwam steeds weer nieuw onrecht met betrekking tot donorconceptie aan het licht. Gynaecologen fraudeerden decennia lang met behandelingen.
0: Van 7 gynaecologen is inmiddels bekend dat zij eigen zaad gebruikten of ander zaad dan beloofd. We willen weten wie hiervoor verantwoordelijk was, zegt Lisa Vliegendhart van Pro. Een onderzoek maakt inzichtelijk wat er misging en welke belangen en prikkels een rol speelden.
1: Ouders die thuisonderwijs geven zijn flink geschrokken van het nieuws dat er strengere controles komen op de leerplicht. Trouw spreekt met Ilona van der Zalm van de Vereniging voor Thuisonderwijs. We horen van ouders dat ze hier slapeloze nachten van hebben, zegt ze in de krant.
0: In Nederland zijn er op dit moment zo'n 3000 kinderen die thuisonderwijs krijgen. De ouders kiezen ervoor omdat ze geen school kunnen vinden die aansluit bij hun geloofs- of levensovertuiging. De Hoge Raad vindt dat hier strenger op gecontroleerd moet worden.
1: En in de Volkskrant een interview met Maarten Wilmink. Hij is organist in de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem. 2 weken geleden vierde hij zijn 25e verjaardag. Hij groeide op in Borne in Twente. Elke zondag ging hij met zijn ouders naar de kerk en daar raakte hij onder de indruk van het orgel.
0: Zo'n groot instrument, dat deed wel wat met mij als 11-jarig jongetje, zegt Wilmink in de krant. Het was zijn grote droom om het orgel in de Notre-Dame te bespelen. En vorig jaar ging deze wens in vervulling. Ja, stom, maar daardoor heb ik geen grote wens meer, zegt de jonge organist. En hier op de achtergrond hoor je al het beroemde orgel van Sint-Bavo in Haarlem, waar hij natuurlijk vaste organist is.

0: niet de Notre-Dame, maar het beroemde Cimbavo-orgel, het Müller-orgel in Haarlem. Teun, jij zei net dat jij met Maarten Wilmink hebt gespeeld.
1: Ja, een geweldige toegewijde organist. En hij begeleidde ons ooit, of hij eigenlijk begeleiden wij hem, kan ik beter zeggen, in het Requiem van Fauré.
0: Zo.
1: Met orgel, de orgelversie.
0: Ook een grote droom die is uitgekomen.
1: Ja, dat was heel leuk.

Deze mooie serenade voor cello en piano van Mel Bonis werd gespeeld door Lucia Swartz en Elena Malinova. Het cryptogram, de opgave is: die roman van Wolkers schrijf je ook wel met een X. En op de app komt binnen: ik moet me sterk vergissen als de oplossing van het cryptogram niet Turks fruit is. Ja, sorry, vergis je toch echt sterk.

Dit stuk heet Hammers van Niels Fraam, in een arrangement voor harp, gespeeld door de grote Remy van Kesteren. En dit was het laatste stuk van het eerste uur. Maar wat gaan we in de tweede uur doen bij de ochtend? Nou, de bibliotheek als hart van het democratische, culturele en maatschappelijk leven. Daarover praten Europese bibliotheekprofessionals en vertegenwoordigers. Ja, dus een echte bibliotheekkop. Top komt er in Amsterdam. En ik spreek er straks met de organisatie over. Ik wil wel weten of jullie vaak in de bibliotheek komen. Wat jullie daar dan doen. Ik ben heel benieuwd naar de luisteraars. Dus tot zo in het tweede uur van de ochtend.

0: De Ochtend. NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
3: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
2: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan bijna alles is nog een tekort. Dat is vooral omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden door Israël. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brandweer is met meerdere voertuigen en tientallen medewerkers ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Voor zover bekend waren er geen andere mensen binnen. Inmiddels is het vuur grotendeels onder controle, meldt Omroep Gelderland. Aan het pand in Arnhem waren de afgelopen dagen werkzaamheden. Vanwege de brand zijn omliggende woningen ontruimd. Amerika schrapt een netwerk van boeien in de zee dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers kunnen aan die boeien zien hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond de 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Voor grote bedrijven is het over het algemeen makkelijker om te automatiseren, omdat ze meer geld hebben. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te maken met personeelstekort en daardoor lopen ze omzet mis. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt als buschauffeur, krijgt 170% uitbetaald. En mensen die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen hen mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuis opvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer dan nog. Enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag schijnt ook af en toe de zon. Vanmiddag blijft het droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
6: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
5: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
4: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
7: Ik ga het zo hebben over bibliotheken. Ellen Dekwits schreef een gedicht over de bibliotheek. Ik citeer daar een stukje uit. De bieb is meer dan een reisbureau voor de geest of een laadpaal voor gedachten. Een poort voor mensen van wie je nog niet beseft hoezeer je ze nodig hebt. Met wie je de eeuwen kan vieren en bij wie je kan schuilen voor de tijd. Mensen die allang weten dat je in je eentje nooit een stad kan zijn.

geen dag zonder Bach. En Jet schrijft, in mijn dorp rolde, vormt de biep een heerlijk uitje. De peuter op het loopfietsje en dan het wekelijkse ritueel van uitzoeken, inleveren, het piepje van de scanner, met Lego spelen. En ja, waar zit ik nu? Ja, en mama die snel zelf een boek mee grist. Heerlijk, goedemorgen. Welkom bij het tweede uur van de ochtend. Het is woensdag 3 juni. Wat staat er allemaal sowieso op de agenda? Nou, Hamas gaat in gesprek met bemiddelaars in Egypte. Ze proberen het staakt het vuren met Israël naar een volgende fase te brengen. En de winnaars van de Europese persprijs worden bekendgemaakt vandaag. Dat zijn de prijzen voor de hoogste journalistieke prestaties in Europa. Genomineerd onder andere Follow the Money, het journalistieke platform, en Scandinavië-correspondent Annegietje Fransen. En de Raad van State beslist of GroenLinks-PvdA mee mag doen aan lokale verkiezingen met de naam Progressief Nederland. En een aantal lokale partijen vindt dat de afkorting Pro te veel lijkt op hun eigen naam. Het Holland Festival, dat begint vandaag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn bij de openingsavond in Koninklijk Theater Carré. En ik zei het al, in Amsterdam begint een Europese bibliotheektop over de rol van bibliotheken in het maatschappelijke en culturele leven. Daar hebben jullie al lopen. Daar hebben jullie ook al op gereageerd. Daar spreek ik iemand over om 7:15. En vooral heel veel mooie muziek. Dus tot 9:00 is dit de ochtend.

0: pianiste Claire Wangchi speelde Juni uit Das Jahr van Fanny Hensel Mendelssohn. Prachtig was dit ook, Teun. Die Fanny, ja, Teun komt er bij.
1: Ja, de mic even aan, ja. Nee, een echte serenade. Hè?
0: Echte serenade,
1: een eerbetoon aan de maand juni.
0: Ja, ja, een beetje een lome zomermaand, ja.
1: Ja.
0: Maar je gaat naar Caroline Shaw, want daar heb je iets over te vertellen.
1: Nou, ze heeft een nieuw album rondom Moby Dick, rondom de walvis. En zij werkt vaak met boeken en fragmenten uit boeken, ook in live voorstellingen. En dit is een heel kort, prachtig lied. Het afsluitende lied van dat nieuwe album, Or the Whale.

0: prachtig What Are You After? Van en door Caroline Shaw gezongen. En dat is geïnspireerd op de klassieker Moby Dick van Melville. En dat is natuurlijk in iedere bibliotheek in de wereld te vinden. Maar de bibliotheek is al lang geen stoffige plek meer waar je stil moet zijn en boeken leent. In de Amsterdamse bibliotheek komen deze week meer dan 150 Europese bibliotheekprofessionals en vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen samen. Ze laten aan de hand van projecten zien op wat voor manieren bibliotheken een steeds grotere rol spelen in het maatschappelijke en culturele leven. Vivian Paulussen is hoofdprogramma's van de Europese Culturele Stichting en zij organiseert die bijeenkomst. Vivian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in Nederland zien we al jaren dat bibliotheken een steeds bredere functie krijgen. Cursussen, computer, taallessen. Is die ontwikkeling ook heel erg zichtbaar in andere landen? Lopen wij voorop of lopen we achter? Hoe zit dat?
1: Nou, dat valt wel mee. We lopen niet per se voorop. Je ziet het eigenlijk overal in heel Europa dat bieps midden in de samenleving staan, letterlijk. Het zijn de laatste publieke plekken waar mensen gratis toegang vinden tot allerlei verschillende soorten activiteiten en niet alleen maar tot de dienst van het uitlenen van boeken.
0: Nee.
1: Dat zie je overal.
0: Ja, maar het maakt het ook een soort, wat je al zegt, het is een gratis, een openbare plek, een veilige plek.
1: Het zijn de laatste publieke plekken waar mensen gratis toegang vinden tot allerlei verschillende soorten activiteiten en niet alleen maar tot de dienst van het uitlenen van boeken.
0: Nee.
1: Dat zie je overal.
0: Ja, maar het maakt het ook een soort, wat je al zegt, het is een gratis, een openbare plek, een veilige plek. Hoe

0: zo, blijft de Biep toch een veilig toevluchtsoord. Een soort baken, een soort neutrale plek.
1: Ja,
0: dat
1: mooi.
0: Is van dorp tot stad zo.
1: Ja.
0: En dat is ook in alle hoeken van Europa zo. Althans, dat zien wij in ons uitwisselingsprogramma dat we een paar jaar geleden hebben opgezet.
1: Ja, mooi.
0: Want daar zien we heel veel voorbeelden van.
1: Ja, ja, want 60 teams van bibliotheken en lokale gemeenschappen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan projecten om bijvoorbeeld sociale of klimaatuitdagingen aan te pakken. Heb jij een voorbeeld van wat dat heeft opgeleverd?
0: Ja, zeker. Wat dichter bij huis. En ook een bekende bibliotheek is de bibliotheek aan het Neuden in Utrecht. Die doen mee aan ons programma met dit initiatief Hier is het fijn. En dat is een maandelijkse reeks bijeenkomsten waarin bewoners samen met beleidsmakers en initiatiefnemers samenkomen om allerlei thema's te bespreken die in de stad of in de buurt spelen. En dat varieert van woningnood tot aan meer groen in de stad, maar ook inclusie van bepaalde bevolkingsgroepen. En in die bijeenkomsten begint het met een gezamenlijke maaltijd. Die wordt verzorgd door een lokale duurzame cateraar. En dan volgen wat introducties van experts en interactieve workshops. En het doel is niet alleen maar om te praten, maar ook om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen hoe die issues die spelen in de buurt, in de stad, op te pakken en concrete stappen te zetten. Zo is eigenlijk de Biep zorgt dan voor een open en toegankelijke plek. En de betrokken organisatie, community organisatie, NGO, zorgt voor expertise en zorgt ook voor het betrekken van de bewoners in de activiteit.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is eigenlijk een heel simpel model, maar het gebeurt overal in heel Europa.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nu een hele week komen jullie bij elkaar. Wat hoop je in ieder geval dat die week oplevert?
0: Nou, in de eerste plaats is het bedoeld ook als afsluiter van het programma, waarin die 60 bibliotheken die samenwerken met hun lokale community-organisatie eigenlijk hun project over het voetlicht kunnen brengen voor anderen. Dus het is echt bedoeld als inspiratie. Het is ook voor alle bibliotheekprofessionals om van elkaar te leren. Hoe betrek je nou je community bij de activiteiten in je bibliotheek?
1: Ja,
0: het is echt een viering en een inspiratiefeest.
1: Ja, want de Biep is gewoon het hart van een dorp en een stad. Hè? Daar komen ook al reacties binnen hier bij luisteraars. Daar zal jij het helemaal grondig mee eens zijn, toch?
0: Ja, zeker. Nogmaals, je ziet het in dorpen, je ziet het in steden, overal waar je komt. Ik zou bijna zeggen, als je een stad of een plek wil leren kennen, ga dan zeker ook naar de lokale Biep.
1: Nou, dat is een hele mooie tip. Dankjewel, Vivian Paulussen van de Europese Culturele Stichting. En ik wens je een hele mooie week toe.
0: Heel fijn, dankjewel.

De beroemde Badinerie en daarvoor ook andere delen uit die suite voor orkest nummer 2 van Bach. Je hoorde Isabelle Faust, viool, met de Academie voor Alte Muziek Berlin. En ondertussen komen de reacties binnen. Tine zegt, ik ben al mijn hele leven en toen het eindelijk mocht van mijn ouders lid van de bibliotheek. En de laatste jaren is het daar erg veranderd. Het is een ontmoetingscentrum geworden om mensen op allerlei manieren in contact te brengen met cultuur. Belangrijk voor de maatschappij. En zijn burgers, ja, Tine, helemaal mee eens. Ondertussen moet er toch gepuzzeld worden. Maar dat heeft ook te maken met bibliotheken. Want die roman van Wolkers staat er zeker in. Die roman van Wolkers schrijf je ook wel met een X. Je hebt nog een kwartier de tijd.

0: Luz Mala van Agustín Barrios Mangoré, gespeeld door gitarist Pietro Locato. Het is precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Het geweld in het Midden-Oosten is opnieuw opgeleid. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar over en weer aangevallen. Details komen van BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Het Centraal Commando van het Amerikaanse leger, CENTCOM, die meldde dat de troepen van de Amerikanen zelfverdedigingsaanvallen hebben uitgevoerd op het Iraanse eiland Qasem. Twee Iraanse raketten zijn afgevuurd op Kuwait. Die zijn afgeweerd en hebben tot nu toe, voor zover bekend, geen schade toeberokkend.
0: Ook lanceerde Iran drones en raketten richting Bahrein. De olieprijzen zijn vanmorgen opnieuw gestegen vanwege het nieuwe geweld in het Midden-Oosten. Eerder deze week werd olie ook al duurder daardoor. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om de gevolgen op te vangen van het personeelstekort. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat ziet een omslag. Eerder boden bedrijven vooral een hoger loon of meer vrije dagen om personeel te werven. Maar dat helpt niet meer.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Ja, heel veel bedrijven hebben daar last van.
0: Het Statistiekbureau zegt tegen de NOS dat vooral grote bedrijven inzetten op automatisering, omdat ze daar het geld voor hebben. Turkije heeft de broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Harry L. werd op 17 mei opgepakt in Istanbul. Justitie verdenkt hem van witwassen.
3: Het vermoeden is dat hij miljoenen euro's heeft ontvangen en heeft overgedragen. Goud heeft aangekocht en dus ook horloges heeft overgedragen en heeft ontvangen. Hem wordt in ieder geval op dit moment geen deelname aan een criminele organisatie verweten.
0: Het Openbaar Ministerie ziet in onderschepte berichten wel een link met de criminele organisatie van Bolle Jos, zegt de persofficier in het Radio 1-journaal. Jos Leidekkers zelf is nog spoorloos. Hij werd eerder bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor cocaïnesmokkel en het opdracht geven tot moord. Dierenorganisaties trekken aan de bel. Steeds vaker proberen mensen zelf thuis wilde dieren op te vangen als egels en hazen. En dat loopt vaak fataal af, omdat mensen niet de kennis hebben om de dieren te verzorgen. Ook blijken die soms helemaal geen hulp nodig te hebben. Wildopvangstichting Snorhaar kent de voorbeelden.
4: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. Diertje kreeg ook slagroom gevoerd. Ja, dat is niet goed voor jonge haas.
0: De opvang kreeg verder een egel binnen. Die was aangevreten door maden. Het dier was niet meer te redden, bericht de NOS. En dat was waarschijnlijk wel gelukt als mensen niet hadden geprobeerd om de egel eerst zelf te verzorgen. En weer een verkeer, dat krijg je van Niels Erkens.
5: Het is wat wisselvallig vandaag. De zon schijnt af en toe, maar er trekken ook buien over. Vanmiddag wordt het 16 graden in het westen tot zo'n 20 in het oosten van het land. Op de weg nu volgens de ANWB ruim 200 kilometer aan file. De meeste vertraging vind je op de wegen in Noord-Brabant. Nog steeds problemen met de verkeerslichten op de A65. En een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel 9 kilometer file. Kost je ruim 3 kwartier extra, want je kunt er alleen maar langs via de vluchtstrook.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat was het eerste deel uit het celloconcert nummer 1 van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Emmanuelle Bertrand samen met de Luzerner Symfonieorkest onder leiding van James Gavigan. We gaan naar Louis Andriessen en dat heeft te maken met de tip van Teun straks. Un beau baiser.

0: Un beau baiser uit George Sand van Louis Andriessen, gezongen door Capella Amsterdam. En het is bijna 9:15 en ik noemde het al. Het heeft alles te maken, tenminste dit stuk van Louis Andriessen, met de tip van Teun. Teun, wat ga je tippen?
1: Ja, dat klopt. Ik ga het wel over een heel ander stuk hebben van Louis Andriessen. Want begin jaren 70 componeerde hij een werk dat heette De Schat van Scharlaken Rackham. Nou, naar de beroemde kuifjestrip van Hergé. Dat deed hij destijds voor leerlingen van de Utrechtse muziekschool. Het is een grafische partituur van wel 9 meter... met allerlei symbolen en aanwijzingen en tekeningen. En die moet je interpreteren.
0: Maar dus ook kuifjetekeningen-achtig.
1: Allerlei vrolijke dingetjes, maar ook serieus en ingewikkeld. Dus dat is al ontzettend leuk om te ontcijferen. En het mooie is, dat werk klinkt natuurlijk iedere keer anders. Nu is er aanstaande vrijdag in het muziekgebouw een soort sneak preview van studenten van de HKU, van het Utrechts Conservatorium, die dat gaan spelen. Het bijzondere ook is dat die partituur is bijna een halve eeuw verloren gewaand eigenlijk.
0: Dus, die van 9 meter, je zou precies zeggen, die zie je niet over het hoofd.
1: Nou, dat hing dus bij een echtpaar gedeeltelijk aan de muur, dus het was verknipt.
0: Nou ja, dat horen wij nu
1: met ontsteltenis aan. Maar het past wel weer een beetje in de geest van Provo en de notenkrakers. Dus ik denk dat Louis Andriessen het misschien helemaal niet zo erg had gevonden.
0: Nee. Maar dit is teruggevonden. Dus.
1: Het is teruggevonden. Het wordt vrijdag gespeeld als een sneak preview. En dan later deze maand ook in Utrecht om te vieren dat het Utrechts Conservatorium 150 jaar bestaat.
0: Dat is geweldig. Ja. Goed verhaal. Ja. En moet je een kuifje ervoor lezen? Of is het wel handig, toch? De Schat van Scharlaken.
1: Het is sowieso een fantastisch verhaal. Voor mij is het jeugdsentiment. Met natuurlijk kapitein Haddock die uiteindelijk hij vist allerlei drankflessen van de zeebodem.
0: Ja, maar het is met zo'n onderzee in de vorm van
1: precies
0: een haai.
1: En uiteindelijk ligt die schat dicht bij huis. Ja. Maar nu gaan we naar andere kuifje muziek luisteren, namelijk van John Williams.

Kuifje muziek, oftewel muziek van John Williams bij de film, de Kuifje film Het Geheim van de Eenhoorn, The Secrets of the Unicorn. En voor de Kuifje kenners, je weet dat dat het deel 1 was. En De Schat van Scharlaken Rackham was het vervolg op dat verhaal. En aanstaande vrijdag kan je dus die sneak preview zien in het muziekgebouw aan het IJ. En die is gratis, dus grijp je kans.

0: even tot rust komen met Domenico Scarlatti, gespeeld door Javier Perianes. Ja, en in de app, Teun, kwam een reactie binnen. En terecht eigenlijk, Hans en Andrea Fransen vroegen zich af, ja, wat betekent nou die sneak preview? Want dat is toch wel een term, maar ja, het stond op de website van het muziekgebouw.
1: Een sneak preview is dus eigenlijk een voorvertoning. Een voorproefje, zo kun je het wel zien. Dat is in dit geval de Schat van Scharlakenrakken van Louis Andriessen ook. Want de studenten van het conservatorium laten alvast een klein beetje ervan horen en zien. Het heeft ook een visueel element van.
0: Want het komt een beetje uit de filmwereld, toch?
1: Maar het is een grafische partituur, dus er valt ook echt iets te zien.
0: Ja, ja. En het muziekgebouw het ei noemt het zelf zo, hè?
1: Dus zeker.
0: Dan hebben we een duidelijk antwoord gegeven. Ja, en nu een duidelijk antwoord op de opgave. Die roman van Wolkers schrijf je ook wel met een X. Ik dacht, het is echt heel makkelijk. Ja, dat moet ik helemaal niet denken. Maar er kwamen toch heel veel. Het hele oeuvre van Wolkers kwam ongeveer voorbij. Brandende Lief, Kort Amerikaans, De Walgvogel, De Doodshoofdvlinder, Het Dagboek van Tessel, Turks Fruit en Kruis. Maar ook heel veel goede antwoorden. En een ervan was van Helene Soethout Barends. En zij schrijft, beste Andrea, het antwoord op de crypto is De Kus, een roman van Jan Wolkers. Want voor een kusje gebruik je ook wel de X of een kruisje. Fijne dag, jij, Helene. Helemaal goed, gefeliciteerd. Jij krijgt die mooie cd van Nelson Goerne.

0: dat waren Janine Jansen en het Oslo Philharmonisch Orkest met Sergei Prokofjev's eerste vioolconcert, het tweede deel, het Scherzo Vivacissimo. Nou, Vivacissimo, zo gingen we de uitzending uit. En ik zie Ab al goedkeurend klinken.
1: Lekker snel, lekker vaart.
0: Met hoeveel tempo vlieg jij de klassieken in?
1: Ook, en ik ga nog even vooruitkijken richting zondagmiddag. Tivoli Vredenburg, vrijkaartje voor een prachtig concert daar.
0: Dus, goed, blijf luisteren.
1: Zesde versnelling.
0: Zesde versnelling. We blijven luisteren. Fijne dag en morgen ben ik hier weer. Dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti. Hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee live op NPO Klassiek.
4: Ster. Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moor.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. En onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
7: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
6: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
5: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgevers te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen, daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op de vrijdag en zaterdag krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disneyfilms zoals A Whole New World met Regina Belle uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion. De hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, zegt zijn familie. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer nog enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog met maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moor.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin met muziek van Felix Mendelssohn.

Tweede deel uit de vijfde symfonie van Felix Mendelssohn, gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Begin van deze klassieke van woensdag 3 juni met niet alleen vrijkaartjes later in deze uitzending voor komende zondagmiddag. Prachtig concert en wedstrijd tegelijkertijd. Dutch Classical Talent, de finale van Dutch Classical Talent in Tivoli-Vredenburg, zondagmiddag dus. Maar ook straks een concertaanbeveling voor een concert vanavond in Zwolle. Daarover zometeen meer. Eerst nu Mozart.

Emily Bynum en het Concertgebouw Kamerorkest in het eerste deel uit het fluitconcert nummer 1 van Mozart. Vanavond een prachtig slotconcert van het symposium The Art of Dying According to Johann Sebastian Bach, georganiseerd door de Theologische Universiteit Apeldoorn. Concert door fantastische ensembles Amsterdam Barok Orkest en Choir, natuurlijk onder leiding van Ton Koopman. Dat allemaal vanavond in Zwolle, Academiehuis Grote Kerk, op het programma Cantates van Johann Sebastian Bach en ook werk van Dietrich Buxtehude, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen van Johann Sebastian Bach, ook de Actus Tragicus van Bach op het programma. En het is toegankelijk voor iedereen die een kaartje kan bemachtigen via de website van het Academiehuis. Van harte aanbevolen, want we spelen zo vaak ook niet in Nederland. Amsterdam Barok Orkest en Koor onder leiding van Ton Koopman. Dus als je erbij kan zijn, zeker zo'n kaartje kopen. En dan hoor je onder andere deze aria deel uitmakend van die kantate BWV 12. Weinen, klagen, zorgen, zagen.

kanttenor Kai Wessel, Amsterdam Rock Orkest, onder leiding van Ton Koopman in de aria Kreuz und Krone sind verbunden uit Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen van Johann Sebastian Bach. Die hele kantate vanavond en nog meer mooie kantates af. De Tierfenruf ich van Bach en werken van Dietrich Buxtehude. Dat allemaal vanavond dus in Zwolle, Academiehuis Grote Kerk, door het Amsterdam Rock Orkest en koor onder leiding van Ton Koopman. Geboren Zwollenaar keert even terug naar zijn geboortestad. En meer informatie en die kaartjes in mooie prijskategorieën ook te vinden via academiehuis.nl.

ja, erbij, tenminste vanuit de studio hier. Zicht op het zonlicht, op de groene blaadjes aan de bomen. Hier op het Mediapark en daarbij dan Morgenlicht leuchtend uit Die Meistersinger van Nürnberg. Muziek van Richard Wagner en gespeeld door harpiste Anneleen Leenaerts.

0: Kettingreactie.
1: Ja, dat lied van Wagner had trouwens ook een mooie nieuwe schakel aan de ketting kunnen zijn voor vandaag. Want daarin gaat het wel over de zon en het ochtendlicht. In ieder geval gisteren was dat het geval in Here Comes the Sun van Beatle George Harrison in de versie van meestergitarist Harry Saxioni.

Here Comes the Sun. Ja, en je weet het, kettingreactie, daarin komt je met je eigen suggesties als reactie op de muziek die eerder door een andere luisteraar is aangedragen. En dank voor de reacties op Here Comes the Sun door Harry Saxioni. Geertrui Thomasse, die schrijft: beste app naar Here Comes the Sun. Heel graag het lied Morgen. Morgen wird die Sonne wieder scheinen van Richard Strauss. Wel een illustratie van de hoop die we door de eeuwen heen koesteren dat het morgen allemaal weer beter wordt. En mijn hoop is vooral gericht op die afschuwelijk ellendige oorlogsgebieden. Laat vooral voor de mensen daar de zon weer gaan schijnen.

Morgen van Richard Strauss, gezongen door Jesse Norman. En het Gewandhausorkest Leipzig stond onder leiding van Kurt Mazur. Die beroemde opname op dat album ook de vier laatste lieder in deze gouden combinatie. Morgen dus, en de zon die heeft wederom geschenen. In ieder geval de hoop is geuit dat de zon wederom gaat schijnen. Zomaar wat thematische insteekjes voor misschien jouw nieuwe suggestie voor aan de kettingreactie. Ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat komen. En jouw suggesties van harte welkom via de NPO Luister-app en ook via de mail. De klassieken@avrotros.nl.

0: naast zijn symfonieën schreef hij ook heel wat orkestsuites. En dan een beetje indachtig aan de suites, onder andere door Johann Sebastian Bach gecomponeerd in de barok voor orkest. Dan heb ik het over Tchaikovsky. En ook hij gebruikt de oude dansen, zoals deze gavotte, maakt deel uit van zijn eerste orkestsuite. En die werd gespeeld door het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Neeme Järvi.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Princess Leia. Met die mooie vlechtjes samengebonden. Een van de hoofdrolspelers uit Star Wars. Omgeven dat leitmotief en dat thema Princess Leia door de muziek van John Williams, door hem gedirigeerd, ook het London Symphony Orchestra. Zometeen in deze klassieke vrijkaartjes voor een concert zondagmiddag in Tivoli Vredenburg. Aanstaande zondagmiddag dus. Maar eerst nog wat heerlijke Vivaldi.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
2: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
2: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
0: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Franciseren en een feest in de openlucht. Fête Bohème uit de scène pittoresque van Jules Massenet, gespeeld door het New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Jean-Yves Ossonce. Ja, en dan is het nu zover. Aandacht voor de vrijkaartjes die ik mag verloten voor komende zondagmiddag. Zondag 7 juni aanstaande om 14:00 in Tivoli Vredenburg Utrecht. De grote finale van Dutch Classical Talent 2026. Vier jonge Nederlandse toptalenten strijden om de Dutch Classical Talent Award van €10.000. Sopraan Anna Carmen Balestra, pianisten Alexandra Kapteijn en Gianmarco Bonetti en het dokwerk saxofoonkwartet. Na 18 maanden coachen, toeren en groeien komt het er nu echt op aan. De vakjury beslist, maar ook het publiek heeft een stem voor de publieksprijs. Eerdere winnaars van Dutch Classical Talent, onder andere Tanja Cross, Lavinia Meijer, het Van Baarle trio. Ja, dit concours heeft een uitstekende neus voor talent. En ik mag dus wat vrijkaartjes verloten voor deze feestelijke zondagmiddag, waarop ook de winnaar van de publieksprijs van vorig jaar zal optreden. En om die kaartjes te bemachtigen, antwoord op deze vraag. Wie won vorig jaar de publieksprijs van Dutch Classical Talent, dus editie 2025? Als je het weet, en als je weet, ik kan zondagmiddag naar Tivoli Vredenburg, meeloten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. En dan laat ik je nu alvast een voorproefje horen van een van de finalisten van komende zondagmiddag, pianiste Alexandra Kapteijn, in muziek van Schubert, bewerkt door haar grote held Franz Liszt.

Der Lindenbaum uit de Winterreizen van Franz Schubert, bewerkt voor piano solo door Franz Liszt en gespeeld hier door Alexander Kaptein, een van de vier finalisten van Dutch Classical Talent 2026, komende zondagmiddag mee te maken, te bewonderen, te beluisteren in Tivoli-Vredenburg vanaf 2:00 middags. En je bent van harte welkom om daarbij te zijn, meeloten voor die kaartjes, mooie plaatsen. Doe je via de NPO Luister-app dus en ook via de mail, dat is de klassieke @avrotros.nl.

0: Claire de Lune uit Suite Bergamasque van Claude Debussy, gespeeld door Juliette Urel, fluit, en Isabelle Moretti, harp. En dat staat allemaal op het album van de week, op NPO Luister, de app te vinden, maar natuurlijk ook op npoklassiek.nl. Elegance door Juliette en Isabelle. Van harte aanbevolen natuurlijk. Jawel.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Beethoven nu. Ludwig van Beethoven, zijn vierde pianoconcert. Ja, en elk pianoconcert voor dit vierde begon in die tijd, in die 19e eeuw, vrijwel altijd met een grote orkestinleiding. Eerst het orkest en dan de inzet van de solist. Beethoven draait het hier om. De piano begint zometeen fluisterzacht, alsof hij midden in een prachtige gedachtenstroom zit, en daarna antwoordt het orkest. Het voegt zich als vanzelf bij die stream of consciousness van de piano. En die wordt bespeeld, de piano, door Live Uwe Ansnes. Hij nam alle 5 Beethoven pianoconcerten op in zijn Beethoven Journey. En dat deed hij met het Mahler Chamber Orchestra. Met dat orchestra horen we dus zometeen eerst de piano.

Je hoorde het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven, gespeeld door live Uwe Ansnes. Hij komt dus ook naar het Prinsengrachtconcert samen met Sol Gavetta en Maria Warenberg. Live Uwe Ansnes, meesterpianist uit Noorwegen, in augustus dus in Nederland. En hier in de opname met het Mahler Chamber Orchestra. Meer klassieken natuurlijk van Avro Tros. Zometeen met een prachtig concert voor trompet en nog veel meer. Maar eerst, hoe zat het ook alweer? Was het nou woensdag? Wasdag of maandag of woensdag gehaktdag. In ieder geval, The Irish Washerwoman op deze woensdag. Dus even lekker een wasje draaien nog.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden weggevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie de tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en welkom terug en dank ook voor de reacties. Onder andere via de NPO Luister-app. Woensdag inderdaad gehaktdag, al dan niet vegetarisch gehakt. En maandag is wasdag. Lodewijk via de NPO Luister-app ook, die zegt... ik dacht dat het woensdag ook altijd een andere dag was bij de klassieken. En volgens mij doelt hij dan op woensdag Wagenaardag. Dat klopt. En ja, heel toevallig is deze woensdagochtend ook weer zo'n Wagenaarochtend. Johan Wagenaar, zijn ouverture tot De Cid.

Concertgebouw Orkest onder leiding van Ricardo Chigi. Ja, die heel mooie cd opgenomen in de jaren 90 alweer van de vorige eeuw. Met ouvertures orkestmuziek van de Nederlandse componist Johan Wagenaar. Ook vereeuwigd in een van de cartouches in de grote zaal van het Concertgebouw. En dit was zijn ouverture De Cid, El Cid. Compleet met Spaans instrumentarium, namelijk Castañuelas, oftewel Castagnettes. En ik heb gehoord dat dit werk ook in het najaar uitgevoerd gaat worden door het Nederlands Doktersorkest. Dus allemaal doktoren die klassieke muziek spelen. Maar daar kom ik volgens mij later dit jaar nog op terug. Nu we dan wel toch met Nederlands componisten bezig zijn, wil ik graag van Johan Wagenaar nu gaan luisteren, samen met jou, naar een prachtig koorlied van Louis Andriessen. Een beau baiser, gebaseerd op een tekst van Georges Sand. En Georges Sand, dat was dan weer de partner van Frédéric Chopin. Jawel.

1 juli, komende maand 1 juli, is het alweer 5 jaar geleden dat hij overleed. Louis Andriessen, een van de grootste Nederlandse componisten. 6 juni is zijn geboortedag, dat is al over een aantal dagen. En dit was zijn lied, gebaseerd op tekst van Georges Sand, Un beau baiser, door Capelle Amsterdam gezongen, onder leiding van Daniel Royce. Un beau baiser, Georges Sand, Frans, dat is ook de soliste in dit concert voor trompet en orkest van Johan Nepomuk Hummel. Geschreven destijds voor trompetist Anton Weidinger, die een nieuw soort trompet had ontwikkeld. En het was ook een van de eerste werken die Hummel componeerde als opvolger van Haydn aan het hof van de prins Esterhazy. Een kunstminnende familie die geld pompte in mooie muziek. Zoals dit trompetconcert dus. Voor Weidinger geschreven, maar hier uitgevoerd door Lucienne Renaudin-Varry. Frans soliste bij het Luzerner Sinfonieorkest onder leiding van Michael Sanderling.

0: Het trompetconcert van Johann Nepomuk Hummel, Renaudin, Lucienne Renaudin-Vary, soliste, en het Luzerner Sinfonieorkester onder leiding van Michael Zanderling.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Es ist das höchste der Gefühle.

Mozart, gezongen door Bryn Terfel en Cecilia Bartoli. Het duet Papapacagena uit Die Zauberflöte. Daarbij bij de twee solisten het Orchestre dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Chung Fung Chung. En dit is muziek van Maurice Ravel. Heerlijke muziek voor een wat zomerachtige ochtend bijvoorbeeld.

0: mooi, hè? Dat stereo-effect. Aan de ene kant van je oren, het ene instrument, aan de andere kant dus dat andere instrument, beide te horen in Greensleeves to a Ground, dat beroemde eeuwenoude Engelse volksliedje, gespeeld door leden van Capella de Ministres onder leiding van Carles Magraner. Greensleeves, groene mouwen, Greensleeves, groene blaadjes. En die krijgen nu wat extra water hier buiten. Het regent op het Mediapark. Maar de zon schijnt, want Karin is binnen. Nou, hoi Karin.
1: Oh. Jawel, jawel, jawel.
2: Maar het is inderdaad wel zo, hè? Dat is natuurlijk goed voor het groen, al die regen.
0: Absoluut.
2: En dit weekend zijn de Nationale Slootjesdagen. Ja, alleen al van dat woord word ik ongelooflijk vrolijk. En daar dacht ik deze muziek dan. Poldervuur heet deze track. En je hoort daar een draailier. Dat is ook zo'n leuk instrument. Als je het over slootjesdagen hebt, dan moet er toch ook een draailier bij.
0: Een draailier zometeen in de muziekfabriek gaan we slootjes springen met Karin.
2: Ja. Nou, dat niet hoor.
0: Nou ja, eerst even een aanloopje nemen in deze lekkere wals van Reinhold Glière. En dan naar de slootjesdag. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied in de Oekraïnse provincie Donetsk een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam, omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie en migratie. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks, PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht aan een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Ik verheug me. Op vanavond een Nederlands elftal tegen Algerije. Hopelijk voetballen ze met dezelfde souplesse en techniek als Janine Jansen speelt.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Janine Jans op haar viool, Antonio Papano, piano, Liebeslied van Fritz Kreisler. Het is de Muziekfabriek. Van harte welkom in dit lunchprogramma vol klassieke muziek. De komende kwartieren gaat het over de slootjesdagen. Ze komen er weer aan en dan springen we er dus niet overheen, maar duiken we juist diep in dat water van de sloten. De beroemde piraat uit de Caribbean, Jack Sparrow, zijn lijflied wordt gespeeld op een cello. En Edith Piaf's snel kloppende hart, padam, padam, wordt op piano gespeeld. En natuurlijk wil ik weten waar jouw hart vanmiddag sneller van gaat kloppen. Sudder je ergens op door? Kijk je ergens naar uit op deze net begonnen woensdagmiddag? Wat maakt je blij? Stuur het in, spreek het in als je wil. Atoe. Doe het met de NPO Luister-app.

0: dwarsfluitist Emmanuel Pahut bij het Orkest de Chambre de Paris met een odelet, een kleine ode voor fluitenorkest van Camille Saint-Saëns.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag. Het zijn de nationale slootjesdagen. Alleen al van het woord slootjesdagen word ik vrolijk. Maar wat nog vrolijker is, iedereen en vooral kinderen mogen met schep, net en looppotje op ontdekkingstocht. Je kan even kijken op slootjesdagen.nl. Daar vind je onder andere drie dingen om zelf mee aan de slag te gaan. Een knutselplaat om je eigen sloot te bouwen. Een zoekkaart waar je de waterdiertjes bij jou in de buurt mee kan vinden. En een instructie om je eigen schepnet te maken. En ook op die site heel veel activiteiten langs de waterkant door heel Nederland. En daar leer je veel van. Bijvoorbeeld dat slootjes niet zomaar watergangen zijn. Maar superbelangrijk voor de natuur en het waterbeheer in Nederland. Dus ik zou zeggen, ga naar slootjesdagen.nl. Pak of maak je eigen schepnet en zet je in voor de sloot met deze muziek van het Vlaamse trio Dore, Poldervuur.

poldervuur van de broers Doren, trio Doren. En ik zou zeggen, stort je met poldervuur in de Slootjesdagen komend weekend voor allerlei activiteiten waar je van gaat watertanden. Kan je kijken op slootjesdagen.nl. En ik draai over 8 minuten heel graag muziek bij jouw mooi moment. Iets kleins maar fijns dat deze dag maakt. Of iets waar je aan moet denken, waar je nu naar kijkt. Een mooi gesprek wat je had. Stuur het hierheen met de app. Wat stemt je vrolijk?

0: Marnix de Kat zong When Did I Was and the Little Tiny Boy bij het Heather Concert. En daarvoor hoorde je Hesperion 20 met een fantasie van Matthew Locke.
1: Happy, happy. Happy, happy.
2: Mooi moment.
0: Ja, waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Draai ik er muziek bij? Als je het tenminste met de NPO Luister-app naar deze studio stuurt. Nou, dat deed luisteraar Remco en die heeft het ook nog ingesproken.
3: Dag Karin, goedemiddag. Remco in Vlissingen. Mijn klein moment is ook werkelijk heel klein. Een klein meeuwtje op ons dak. Er broeden twee meeuwen op ons dak en ze hebben sinds deze week een kleintje. En die doet dan piep, piep, piep, piep, piep. Zo schattig om te zien. Straks gaan ze ook heel veel geluid maken. Raa, raa. Maar nu nog piep, piep, piep, piep.
0: Ja, geniet er maar van, Remco. Inderdaad, want het wordt iets heel anders. Charlotte uit Bonn schrijft ook een mooi moment op. Hoi Karin, vroeger als kind speelden we veel buiten op de weilanden rondom Delft. Dan renden we door het gras en sprongen we over alle slootjes die er waren. Dat heette slootjetutten en daar waren we uren mee bezig. En dan thuis lekker eten en naar bed. Deze herinnering tovert een glimlach op mijn gezicht. Jeetje, wat een goed idee voor de komende slootjesdagen. Slootjetutten. En tot slot, luisteraar Anja, die stuurt een ander soort mooi moment. Ze schrijft, dag Karin. Elk mens komt teleurstelling tegen in het leven. Dan ben je van slag. Kan je hier een muziekje bij draaien? Ja, Anja, het leven daarbij past. Ontroerend, tragische, toch hoopgevende live muziek. Live is levend. Zeker met pianist Nicola Meuse, die Mozart speelt. Samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

0: hoopgevende muziek voor luisteraar Anja, die wat van slag is vandaag. Pianist Nicolas Meeuwse hoorde je live met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardi-Rossian. Ze speelde het tweede deel uit het pianoconcert nummer 9 van Mozart. Ja, en dan nog die slootjesdagtip van Charlotte, slootje tutten, en het enthousiasme over het kleine mailtje van luisteraar Remco. Dank jullie wel. Het glas is weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Ensemble Pentaedre speelde het Allegro uit het quintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn van Giulio Bricialdi. En daarvoor hoorde je cellist Kian Soltani met Jack Sparrow uit Pirates of the Caribbean. Muziek van Hans Zimmer en Klaus Badelt. Ja, de grote, kleine zangeres chansonnière Edith Piaf. Zij zingt in een van haar wereldhits, Padam Padam, hoe een bepaalde melodie blijft hangen in haar hoofd. En de melodie van een lied is het dat haar doet denken aan haar vorige geliefde. En daar gaat haar hart sneller van kloppen. Padam, padam. Ja, je kent het waarschijnlijk wel, maar even voor de zekerheid. Zo klinkt Piaf.

Ja, ze zingt dus over een oorworm die haar hart doet kloppen. Maar het lied zelf is ook een enorme oorworm. Grote hit, heel populair. Vaak gecoverd door bijvoorbeeld Saz, Wende Snijders, André Rieu. En in het afgelopen jaar ook door pianist Alexandre Tarot.

Alexandre Tarot met zijn versie van Padam Padam. Luisteraar Rutger schrijft bij Padam Padam, moet ik iedere keer denken aan een ontbijtrestaurantje in het Griekse Naplion. Daar draaiden ze elke ochtend een bewerking van dit nummer door Panos Mouzourakis. Ook leuk, maar niet voor deze zender. Ik geef het toch even mee als tip voor iedereen thuis. Zoek Mouzourakis even op. Dit is Max Broeg. Eerste symfonie, tweede deel.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
1: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
2: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit de nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Ook een wapenproducent in de regio Tambov is aangevallen. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij met president Zelensky. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij de landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. In de Antwerpse Diamantwijk zijn 5 juweliers opgepakt. Ze worden verdacht van het doorverkopen van gestolen juwelen en goud. Bendes brachten gestolen spullen naar Antwerpen en daar werd het via tussenpersonen verkocht. Bij huiszoekingen werden machines gevonden om goud om te smelten. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui. Het is vanmiddag zo'n 18 tot 20 graden. Vanavond trekt opnieuw een regengebied over het land. Morgen vallen er stevige buien. In de middag is er soms even zon en het is dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
5: Zometeen speelt het Amstel saxofoonkwartet juni. Schumann's vioolconcert komt eraan, maar we beginnen in Allegro.
0: De muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Joseph Bologne de Saint-Georges schreef deze muziek. Vioolconcert nummer 2, het eerste deel eruit. Théotime Langlois, de zwarte hoorde je op viool bij het orchestre de l'Opéra Royal. Fijn dat je luistert. Het is de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. Met nu de Amerikaanse componist Michael Tork. Je hoort zijn werk juni, speciaal geschreven voor het Amstel Saxofoon Quartet. En dat deed Tork graag, hij legde uit in een interview. Ik dook op de kans voor hen te schrijven, omdat het zulke toegewijde, interessante muzici zijn. En ik hou van de manier waarop Nederlandse muzici Amerikaanse muziek spelen.

0: deze maand, juni, volgens de Amerikaanse componist Michael Torck, June, gespeeld door het Amstel Saxofoonkwartet.
1: Goed idee!
0: Woensdag gehaktdag is in de muziekfabriek eigenlijk altijd woensdag gedichtdag. Het hakt de week zo lekker doormidden, een goed stuk poëzie. Ja, en in deze junidagen van wat doen we dit weekend? Gaan we kano varen? Misschien een NS-wandeling, slootje tutten? Of naar de vogelkijkhut? Als het maar met de haren in de wind is. In deze junidagen lees ik heel graag voor van Hendrik Marsman, Landschap. In de weiden grazen de vreedzame dieren. De reigers zeilen over blinkende meren. De roerdompen staan bij een donkere plas. En in de uiterwaarden galopperen de paarden met golvende staarten over golvend gras.

Bij het golvende landschap van Hendrik Marsman hoorde je muziek van Bob Zimmerman uit De Nieuwe Wildernis, De Kudde en De Jonge Vosjes. En bij De Kudde hoorde je ook nog Erik Vloeimans op trompet.

0: Luigi Boccherini's Fandango Quintet voor gitaar en strijkkwartet nummer 4. Je hoorde Christoph Meisinger op gitaar bij de Meisinger Solisten. En Patricia Bedley speelde percussie. Daarvoor Poème Harmonique met El Baxellesta in Playa. Onder leiding van dirigent Vincent Dumestre.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Toen Niek Baar in 2018 de finale speelde van het prestigieuze Oscar Bach vioolconcours, sloeg de druk en de twijfel toe. Hij was bezig met het vioolconcert van Robert Schumann, zijn favoriete concert. Maar tijdens het spelen dacht hij, ik stop ermee. Dit gaat nergens heen. Het lukte hem het stuk uit te spelen op een soort wanhopig doorzettingsvermogen en wordt tot winnaar van het concours uitgeroepen. Dat is nu 8 jaar en een bloeiende carrière geleden. En Robert Schumann's vioolconcert is nog altijd Niek Baars favoriet. Je hoort hem nu Schumann spelen samen met de Deutsche Radiophilharmonie. Het concert dat Niek Baar zelf eens omschreef als idioot, geniaal en breekbaar.

0: Robert Schumann's vioolconcert. Je hoorde het tweede en het derde deel, gespeeld door Niek Baar bij de Deutsche Radiophilharmonie onder leiding van Christoph Poppen.
1: Hit van de week.

0: rustgevende hit van de week. Idjemelli met duo Serafim van Caterina Assandra. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk helemaal niet weet wat ze zingen. Dat is ook een beetje typisch. Maar ik ga hierin verbetering aanbrengen. Sander Swiep die is niet hier in de NPO Klassiek studio. Waar is Sander Swiep wel? Waar is Wally? Hallo Sander.
1: Hey Karien. Ja, het is hier... Ik ben op een plek in Nederland. De komende 3 uur ben ik vogelvrij. Het is de bedoeling dat mensen
0: gaan raden waar
1: ik ben. En als je mij dus ziet, dan maak je ook kans op de extra bonus bestemmings op locatieprijs. En wat ik wel kan prijsgeven is dat ik daarnet een veldleeuwerik hoorde. Huh? En ik zie hier huizen waar Donald Trump prima een buitenhuis van kan maken. Ik wist niet, het lijkt op Wassenaar of het Gooi, maar dat is het niet.
0: Oh.
1: Ik ben heel ergens anders.
0: Een
1: plaats
0: veldleeuwerik.
1: In Nederland.
0: Dus er is wel
1: en
0: veel
1: enorme kasten van huizen.
0: Uitgestrekte graslanden zijn er. Toch?
1: Dat graslanden en bouwlanden met grote huizen. Ja.
0: En ben je ook al mensen tegengekomen of zijn die daar verder niet?
1: Ja, er fietste net iemand heel langzaam langs mij. Die zag een radio NPO Klassiek plopbol. Die dacht, hey, kan ik er iets in zeggen? Maar die zei net niks. Dus.
0: Hey, jammer. Nee. Okay. En de bedoeling is dus wel, blijf vooral luisteren. Want als je raadt waar jij bent, bonuspunten als iemand jou komt aanraken natuurlijk.
1: Zeker.
0: Kan je grote prijzen winnen, hè?
1: Ja, wat dacht je van een theedoek van NPO Klassiek en een Omroep Max balpen? Of 2 zelfs. Ja.
0: Dat had je even
1: ja, waarom lach je nou laten.
0: Zo? Okay. Ik zou het gewoon houden bij de grote prijzen.
1: Okay, ja, een Bluetooth speaker heb ik ook bij me.
0: Sander Swiep is natuurlijk de allergrootste prijs die je kan krijgen op je woensdagmiddag. En je hoort hem zo meteen met de maatwerk. Daarnaartoe dansend met Edward Griek. Maak er een prachtige middag van.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken, niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het radioprogramma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. 2 vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verlenen ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen en morgen kan het gaan onweren bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
3: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
4: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
3: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: NPO Klassiek. Max. Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, en die melodie die doet mij een beetje denken aan Rachmaninoff's tweede symfonie, derde deel. Is dat best wel leuk van Leroy Anderson. Dit heette Horse and Buggy. En ik ben hier niet gekomen met een paard en wagen, gewoon met de automobiel. Maar ja, waar ben ik nou? Deze drie uur, vanaf nu, ga ik langs de ramen van de huizen van een plaats in Nederland. En als je me ziet lopen, maak dan een foto. Benader me niet. Ik ben niet gevaarlijk of zo, maar dit is hoe we het doen. Maak een foto, stuur die naar de NPO Luister-app of naar maatwerk@omroepmax.nl. Dan maak je kans op de Max-tas met leuke hebbedingetjes. En als je me niet ziet, dan kan je alsnog meedoen.
1: De bestemming.
0: Want we zoeken een plaats in Nederland, de plaats waar ik nu ben. Als je het raadt, maak je kans op onze weekprijs, die draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn Land van Lodewijk, de Binnenbedijkte en Decibel Outdoor. Ja, wat is het? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Land van Lodewijk, de Binnenbedijkte en Decibel Outdoor.

En het was Concerto Grosso, opus 3, nummer 2 van Pieter Hellendaal. Door combattiment consort gespeeld. Ik liep net door een park hier, de bestemming van vandaag. Ik keek in de verte en denk, warempel, ik zie daar, aftekenen aan de horizon, de geboorteplaats van Pieter Hellendaal. Hint, hint, daar ben ik dus niet zo gek ver vandaan. Pieter, geboren in een gezin, zijn vader was pasteibakker en kaarsenmaker. Leuke combinatie, dan eet je pasteitje en zegt, nou wat smaakt hij naar kaars? En toen consort gespeeld. Ik liep net door een park hier, de bestemming van vandaag. Ik keek in de verte en denk, warempel, ik zie daar, aftekenen aan de horizon, de geboorteplaats van Pieter Hellendaal. Hint, hint, daar ben ik dus niet zo gek ver vandaan. Pieter, geboren in een gezin, zijn vader was pasteibakker en kaarsenmaker. Leuke combinatie, dan eet je pasteitje en zegt, nou wat smaakt hij naar kaars? Of wat ruikt die kaars naar pastei? Goed,

0: aangrijpende muziek bij Atonement, Elegy for Dunkirk van Dario Marianelli over het marcheren van die soldaten. En ze zingen The Beauty of Thy Peace, te midden van al het oorlogsgeweld. En op de bestemming van vandaag kijk ik nu naar twee knaapjes. Ik denk dat ze 5 en 3 jaar oud zijn. En de oudste leert zijn broertje volgens mij voetballen voor het eerst in de vredigheid van een middagbriesje. Wat een contrast. Prachtig. En daarvoor Psalm 87 van Craig Seller Lang met het koor van Lincoln Cathedral onder leiding van Eric Prentice.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Voor de mensen die trouwens aan puzzelen zijn, waar hangt die gozer nou weer uit vandaag? Hilvarenbeek komt binnen, die mag je afkruisen, dat is hem niet. Vinkeveen ook niet. En beide zijn ook niet eens erg in de buurt. Wij gaan verder. Ten zuiden van Lincoln bevindt zich ook een natuurgebied dat aan de Noordzee ligt. Oostkust van Engeland, de Fens, bekend als Fenland. Laaggelegen regio, vlakbij de Noordzee, in de 17e eeuw drooggelegd onder leiding van de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden. Ralph Vaughan Williams die verklankte dat landschap in een, zoals hij het zelf noemde, symfonische impressie in the Fen Country. Met de openingsmelodie wilde hij het gevoel oproepen van een tocht door een desolaat landschap. Een meeslepend strijkerscollectief als verklanking van weidse open velden. Het is goed nieuws voor alle fans van Vaughan Williams in the Fen Country.

London Philharmonic Orchestra, alleen van Bernard Haitink met In the Fan Country van Ray Vaughan Williams. Boze tongen die zeiden van ja, die muziek van Rave, dat is alsof je een kwartier lang stilstaand oogcontact met een koe hebt die aan het herkauwen is. Laat dat nou precies zijn wat ik het afgelopen kwartier heb gedaan. Precies in het midden van dit dorpje is een soort kavel met gras en daarop vier herkauwende zoogdieren. Eén daarvan, die staart mij aan. Ik heb wat heen en weer gelopen, maar ze volgt mij. Misschien is het deze paarse plopkop van NPO Klassiek. Nou ja. Hoe het ook zij, we gaan verder met andere klanken uit Engeland van Doc Harris. Doc H werd hij liefkozend genoemd door zangers die hij dirigeerde. Het schijnt een meestal vrolijke persoon te zijn geweest met een paar plukjes haar over een verder kaal hoofd. De repetities waren doorgaans goedaardig van sfeer, maar soms, als de knapen niet helemaal zuiver inzetten, dan voeterde hij ze uit vanaf de orgelgalerij en dat deed hij dan luid fluisterend. William Harris componeerde deze muziek.

En vanaf een schelpenpaadje in een zeer pastoraal park met knotwilgen langs een beekje klonken hier Voices 8, Bring Us Our Lord God van William Harris. En de Black Dyke Band, zij bliezen What Sweeter Music van John Rutter. What Sweeter Music? Nou, deze van Dvorak bijvoorbeeld, zo zoet als marshmallows met Nutella.

0: Ja, en zeker als je in de natuur naar deze muziek luistert, hoor je hoe goed bijvoorbeeld die fluitmelodietjes van Dvorak samengaan met vogeltjes in de bomen en de libellen die mij gadeslaat op de bestemming van vandaag. Het is niet Vinkeveen, niet Hilvarenbeek, Lobith, Hoorn of Hilligersberg. Maar waar dan wel? Hoewel, Hilligersberg is niet eens zo gek ver weg, maar we moeten het iets zuidelijker zoeken. Na deze muziek van Dvorak zeg ik zometeen meer maatwerk met het derde pianoconcert van Rachmaninov. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
2: Ster. Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninov, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg, even verderop. En toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. Dat gebeurde in de Waalse plaats Doornik. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen en morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterijen zouden dus maatwerk moeten zijn.
5: Ja.
4: En wat houdt maatwerk dan in?
5: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Gedirigeerd door de grootmeester zelf John Williams en het Boston Pops Orchestra met muziek bij Hoek. De eerste klap is een Hoekse waard, zo zeggen we dat. Welkom bij Maatwerk vanaf locatie, want deze uren, vanaf nu dus, ga ik langs de ramen van de huizen van een plaats in Nederland. En zie je me lopen, maak dan een foto en stuur die in via de NPO Luister-app. Dan maak je kans op het speciale Maatwerk op locatie prijzenpakket. En dat wil je niet missen. En als je me niet ziet, dan kan je alsnog meedoen.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken een plaats in Nederland, de plaats waar ik nu ben. Als je het raadt, dan maak je kans op onze weekprijs. De draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling, ruisonderdrukking. Ondertussen kijk ik naar een wegwijzer van de AWB. Rotterdam 10, Dordrecht 18 en meer zeg ik even niet. De hints van vandaag zijn Land van Lodewijk, De Binnenbedijkte en Decibel Outdoor. Wat is het? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Land van Lodewijk, De Binnenbedijkte, Decibel Outdoor.

Fluitiste Juliette Durel, die kun je kennen van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En samen met Isabelle Moretti op harp zijn ze een virtuoos duo met deze kleurrijke muziek, Sicilienne van Fauré. Het staat op het album van de week, integraal en gratis te beluisteren via npoklassiek.nl. En dan gaan we nu luisteren naar muziek van Bach, die op zaterdag 13 juni aanstaande ook klinkt in het hartje van de plaats waar ik nu omheen loop, in een prachtige kerk, BWV 150.

En ook ik hoorde, net als u, net als jij, deze klanken van Bach, terwijl een auto van handhaving langzaam vorsend langs reed. Maar ik handhaaf mezelf voorlopig even. Ik liep langs een ijs...

En ook ik hoorde, net als u, net als jij, deze klanken van Bach, terwijl een auto van handhaving langzaam vorsend langs reed. Maar ik handhaaf mezelf voorlopig even. Ik liep langs een ijsdrive. Hier is geen fastfood, maar wel een

0: Zwiep op NPO Klassiek.
1: En die kantate klinkt dus ook op 13 juni aanstaande in de kerk hier in de bestemming van vandaag. Maar een derde pianoconcert, zei Rachmaninoff later, werd speciaal voor Amerika geschreven en ik zou het voor het eerst in New York uitvoeren. Maar ik had zo weinig tijd gehad om te oefenen. Dus tijdens de overtocht over de oceaan moest ik oefenen op een niet klinkende oefenpiano. Een klavier zonder geluid. Ik geloof dat dit de enige keer was dat ik teruggreep naar dit mechanische speelgoed dat op dat moment echter heel nuttig was. Eigenlijk wilde Rachmaninoff helemaal niet weg uit zijn geliefde vaderland, maar het honorarium was uitstekend. Hij zei tegen een vriend, ik wilde eigenlijk niet gaan, maar na mijn verblijf kon ik eindelijk die mooie auto kopen.

Ja, mijn lievelingsmuziek. Dit concert hoop ik nog eens live te zien, zegt Joy Weerbuller van Elg in de app. Nou Joy, volgens mij gaat hij binnenkort live, hoorde ik zo in een reclamespotje. Dit was een uitvoering en wat fijn, niet al te snel uitgevoerd. Zo komen alle noten tot hun recht. Vladimir Ashkenazy aan de piano bij het London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn. Terwijl ik bij het klimrekje aan de Vingerling, zo heet het hier, Vingerling, geniet van het goede weer. Het is gelukkig droog hier. En hier is niet Beekse Bergen, niet Hertsme, Dordrecht, Capelle aan den IJssel, Puttershoek, Schiedam, Strijen of Maasdam. Die laatste drie, kan ze wel bijna ruiken hoor. Maasdam, Strijen en Puttershoek. Dat is allemaal niet gek ver weg hier. Wat ik ook kan ruiken, het Ferriot saxofoonkwartet met Bach.

Het orkest van Nelson Riddle en zangeres Ella Fitzgerald. Ze bezong A Foggy Day in the Bestemming Town. Muziek van Gershwin. Ik sta op een bruggetje boven water dat uitmondt in wat vroeger de Romeinse Maas was. Weer wat geleerd, wist ik ook niet. Die Romeinse Maas is nu binnenbedijkt geworden. Maar met een beetje fantasie zie ik nog die Romeinse schepen varen. Een soort van hele mooie huisjes hier. Huizen zelfs. Kinderen, een hondenweide. En ben benieuwd of je het hebt geraden waar ik ben. Nog een uur de tijd met zometeen muziek van Frederic Curzon en Henri Dumont. Dit is nog de palen op te laden in met Debussy.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat 2 mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in het zuiden van Italië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van de lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor 10.000 VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om een praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. Morgen kan het gaan onweren en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl. NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

Ja, en het was muziek die past bij wat ik nu doe eigenlijk. Dit heet The Boulevard Deer. Eigenlijk gaat het om iemand die zich graag binnen hogere sociale kringen begeeft en zich mooi kleedt en dan in het openbaar verschijnt. Nou, ik loop in het openbaar, maar ik heb gewoon een wit t-shirt en een zwarte jas aan. Welkom dat je fijn dat je luistert, want we zijn op locatie met de bestemming. Ik ga langs de huizen van een plaats in Nederland. Het valt me alles mee. Ik kende deze plaats niet. Grote huizen aan een meer, de binnenbedijkte Maas. Dat geef ik al weg. Zie je me lopen, maak

La Speranza Amorosa, zo heette deze muziek. La Speranza, de hoop. Je hebt hier ook een molen, de goede hoop. Muziek van Christoph Graupner. En je hoorde het net, ik had waarschijnlijk te weinig beltegoed. Ik heb wel wat beltegoed opgewaardeerd. Ik sta naast een AED en kijk tegen een reclamebord met de tekst: dit dorp kiest massaal voor 100% pure hennep. En voor de rest is de sfeer ook uitstekend. We gaan luisteren naar muziek van Henri Dumont. Ik vertel trouwens nog even de hints voor de bestemming. Land van Lodewijk, De Binnenbedijkte en Decibel Outdoor. Wat is het toch? Henri Dumont nu met Media Vita in Mortis Sumus.

0: Deze moest ik vandaag wel draaien. Michelle van de Beatles, door middels Scarlett Dudley's. Michelle van den Berg is een zeer gewaardeerde collega van de NTR. Volgens mij is Michelle niet thuis, want ze spreekt altijd zo liefdevol over haar woonplaats. Dat is namelijk de bestemming van vandaag. En daarvoor hoorde je Media Vita in Morte Sumus van Henri Dumont. Met het B-Rock Orchestra en Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En ik heb even een prachtig rustig plekje naast, pal naast de kerk centraal in dit dorp. En die kerk staat dan weer precies naast een grote snackbar waar zo'n intense frietdamp hangt. Als die op zondag ook open is, dan denk ik dat de mensen tijdens de preek behoorlijke trek krijgen. Straks horen we ook nog het geluid van het orgel in deze kerk. Maar eerst de symphonie fantastiek. Hector Berlioz was verliefd op een actrice, de Ierse Harriet Smithson. Hij had haar zien optreden en hij wist, die vrouw, die moet ik hebben. Zijn gevoelens werden obsessief. Na vele liefdesbrieven die nog geen succes opleverden, kwam hij met een symphonie fantastiek als poging om haar te veroveren. 2 jaar na de première hoorde Smithson eindelijk die muziek en ze begreep dat het over haar ging. Ze ontmoetten elkaar en ze trouwden. Om vervolgens weer te scheiden. Ja, die scheiding gaan we niet horen hier. We behouden het bij de Rêverie Passion.

En zo begint die symfonie fantastiek van Hector Berlioz. Rotterdam Philharmonisch Orkest, onder leiding van Yannick Nézet-Séguin met die dromen. En veel later wordt het veel heftiger met een mars naar het schavot. Nou, dat doen we op dit moment even niet aan. Terwijl ik bij het bordje van de Frederik van Edenstraat sta met ook een bordje WhatsApp buurtpreventie. Nou, als ik nu niet massaal over de tong ga hier, dan weet ik het ook niet meer. Ik doe mijn best om op te vallen. Als je mij ziet, dan stuur een foto naar de NPO Luister-app. Dan kom ik een tasje met leuke omroepspeeltjes langsbrengen. Hier is het geluid van het orgel van de kerk hier. Een instrument van Bets van Vulpen, bespeeld door iemand die hier ook de vaste organist is. Martien de Vos met muziek van Johan Nicolaus Hanf.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. Sinfoniarotterdam.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn er daar klachten over, onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten.

0: De slachtoffers werden deze week dood aangetroffen in een uitgebrande bestelwagen. Op beelden van beveiligingscamera's was te zien dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De slachtoffers zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt een mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yassim Chandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de krant ook al een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Chandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen twee Amsterdamse clubs. Ze beschrijft daarin onder meer hoe de vrouwelijke scheidsrechter wordt uitgescholden en belaagd. Burgemeester Halsema heeft de mishandeling veroordeeld. En door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het droger, het koelt af naar een graad of 13. Morgen ook weer meer buien en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
7: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
8: Goedemiddag, welkom bij Podium. Vandaag een benefietconcert voor Oekraïne in de Elbphilharmonie in Hamburg. Dirigent Leo Hussein gaat aan de slag in München. En zometeen eerst podcastmaker Guido Spring vertelt over een vergeten componist uit Nederlands-Indië.

0: De Pagode uit Estampes van Claude Debussy, gespeeld door Yuri Egorov. Debussy die keek van west naar oost. We verduiken vandaag even in de geschiedenis van een componist die in dat oosten opgroeide. Ik praat erover met Guido Spring. Guido maakte een podcastserie over twee vergeten figuren uit Nederlands-Indië. De componist en dirigent Constant van de Wal, met dubbel L, en zijn broer Hans. In zijn muziek mengde Constant de westerse muziek met Indische invloeden die hij uit zijn jeugd meemaakte. Goedemiddag, Guido.
1: Ja, goedemiddag, Camille.
0: Hi, ja, laten we even kennis maken met deze Constant van de Wal. Hoe groeide hij op?
1: Nou, zoals je al zegt, daar in Indonesië, toen natuurlijk nog Nederlands-Indië. 1871 werd hij geboren in Surabaya, dus in het oosten van Java. Zijn familieachtergrond is ook wel belangrijk om te zeggen. Heel in het kort, zijn vader was Nederlander. Was dus ooit naar Nederlands-Indië getrokken op zoek naar werk. En zijn moeder was Indo-Europeaan, zoals dat genoemd werd. Dus eigenlijk van gemengd bloed. En hij is in die hele sfeer van de Indo-Europeanen eigenlijk opgegroeid. Bijna op de rand van de armoede. Dus hij kende die samenleving heel goed. En hij luisterde ook heel goed. Dus hij hoorde de krontjong, de gamelan, ook de muziek en de geluiden van Java.
0: En die
1: wilde hij ook in zijn muziek gaan gebruiken later.
0: Ja, want kan je die muziek omschrijven? We gaan er zo natuurlijk naar luisteren.
1: Ja, nou eventjes heel in het kort. Toen hij volgens mij 13 was, ging hij naar Nederland voor studie. En toen kwam hij na een afgebroken militaire carrière, want dat was hij eigenlijk van plan, dat wilden zijn ouders, kwam hij in de muziek terecht. Dus hij heeft zijn muzikale vorming en opvoeding echt in het Westen, in Nederland en ook nog in Berlijn gehad.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment trok dat Indië zo aan, dus hij wilde terug naar Indië. En dat heeft hij ook gedaan met zijn Nederlands-Indische vrouw, die ook ging zingen in zijn muziek later. Dus allemaal echt een mix van Oost en West. En wat heel bijzonder is, toen hij hier in Nederland in Den Haag was, ging hij ook zijn eigen concerten organiseren, de Van de Wal concerten.
0: Mm-hmm.
1: Dit heb ik trouwens allemaal van een echte kenner, want ik vertel eigenlijk na wat ik in de podcast natuurlijk gehoord heb van de echte kenners. Dat zijn de familieleden, de nazaten, maar ook Henk Mak van Dijk, die heel studie heeft gemaakt naar Indische componisten, toch een beetje een vergeten verhaal eigenlijk.
0: Okay.
1: Dus die hebben me dit allemaal goed verteld. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat hij die Javaanse elementen die hij in zijn jeugd om zich heen hoorde, in zijn eigen westerse muziek gebruikt. En toch een beetje anders dan Debussy die je net liet horen. Hè, die vanuit het Westen, een soort exotisme bijna. Dat is toch een beetje anders dan als je daar vandaan komt. Want dat was het dus het geval bij Constant van der Wal. Trouwens, in die tijd, in de Nederlandse kranten, werd hij een van de meest veelbelovende componisten genoemd.
0: Daar ben ik dus wel benieuwd naar.
1: Een beetje vergeten.
0: Ja, maar hij is nu vergeten. Daar ben ik inderdaad benieuwd naar. Hij was een tijdgenootje ook van Debussy. Vroeg 20e eeuw ook, onder andere eind 19e eeuw. Maar was hij bekend eigenlijk in Nederland?
1: Ja, hij was dus behoorlijk bekend toen. Maar toen kwam hij een beetje buiten beeld, omdat hij, ik geloof in 1907 of zoiets, met zijn vrouw besloot naar Indië te gaan. Om daar daar het muziekleven in te gaan. Dus ze gingen ook een koorschool opzetten en dat soort dingen. Dus toen was hij in Nederland een beetje buiten beeld. En toen hij later terugkwam naar Nederland, had hij een zwakke gezondheid en ging hij met zijn vrouw naar Zuid-Frankrijk, naar Nice. Dus was hij ook helemaal buiten beeld wat betreft Nederland. Hè? Dus hij heeft daar nog, ik geloof, 18 jaar in Nice gewoond. Dus. En in Frankrijk was hij best wel bekend ook weer. Want hij heeft daar op het conservatorium lesgegeven. Kende Franse componisten.
0: Dus maar
1: in Nederland
0: overal
1: werd hij,
0: dus waar hij kwam,
1: vergeten.
0: Overal waar hij kwam, bouwde hij wel bekendheid op. Maar altijd net met de weinig momenten om het ook in Nederland vast te houden. Constant van der Wal omschreef zichzelf als een Indische jongen. Dat zei je net zelf ook al.
1: Ja.
0: Maar hij had een gemengde achtergrond dus. En was ook veel verbonden met Nederland. Ja, schetst hij eigenlijk dan niet misschien een beetje een te romantisch beeld van Indonesië?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, want hij, kijk, dat kan ik het een beetje moeilijk beoordelen. Het is natuurlijk wel zo dat hij het kende en daar gebruik van maakte. Maar het interessante is dus dat het toch een mix is, hè, van heel duidelijke westerse scholing en dan die elementen uit het oosten daarin vermengd. Dus hij is wel, Henk Mak van Dijk zegt dat ook heel goed, het is eigenlijk totaal uniek wat hij deed. En wat dat betreft ook wel echt anders dan Debussy Bijvoorbeeld Saint-Saëns heeft dat ook in zekere zin, Ravel. Hè? Dus, ja. Maar schetst hij een te positief beeld? Ik denk het eigenlijk niet. Nee, dat geloof ik niet.
0: En waarom...
1: Maar het is interessant hè, dat hij en zijn broer Hans van der Wal hele toonaangevende figuren waren in Nederlands-Indië. En intussen ja, grotendeels vergeten zijn. Terwijl het is echt geweldig werk.
0: Kan je dat verklaren, waarom zijn muziek vergeten is?
1: Nou ja, wat ik al zei, dat hij natuurlijk veel buiten Nederland was, dat heeft hem niet geholpen. Ja. En toen hij overleed, was 1945, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En daarna, was alles wat uit Nederlands-Indië kwam, dat was totaal niet in de belangstelling in Nederland. Want dat was koloniaal, werd er dan gezegd, weet je wel. Dus dat kreeg helemaal geen aandacht. Heel onterecht, denk ik.
0: Ja, klinkt ook wel een beetje als botte pech, inderdaad. En waarom, laatste vraag dan, waarom moeten wij nu naar Constant van der Wal luisteren? Waarom is zijn muziek aan een herontdekking toe?
1: Ik denk dat het unieke muziek is. Ik ging er naar luisteren, want ik kende het voorheen ook niet goed. En ik dacht, ja, dit is echt geweldige muziek. En ik weet niet of je de Wajong-legende gaat laten horen.
0: Dat
1: ik
0: liet
1: dat
0: doen.
1: Aan een vriend horen. Die zei, wat is dit voor fantastische filmmuziek? En zei ik, nou, dat is een componist uit Nederlands-Indië van 100 jaar geleden. Die kon het bijna niet geloven.
0: Nou, wat een mooie
1: spannende muziek.
0: Je kan het bijna beter... wat een fantastische aankondiging dit. Guido Spring, hartstikke bedankt voor je komst.
1: En vanaf vrijdag dan is het de podcast te beluisteren. Ja. De eerste aflevering althans.
0: Vanaf vrijdag verschijnt de eerste aflevering. En daarna elke week op ieder podcastplatform naar wens te beluisteren. Guido Spring. Jij bent daarin ook aan het woord. We gaan daarin de diepte in over de componist Constant van der Wal en zijn broer Hans. Nogmaals dank, Guido. En dan nu Van der Wals Wajang-legende. Gespeeld door het Haagse Chiconia-consort onder leiding van Dick van Gasteren. We gaan even luisteren.

0: Dit is dus het begin van de Wayang-legende van Constant van der Wal. Ik sprak Guido Spring net over de muziek van deze enigszins vergeten componist uit Nederlands-Indië. Aanstaande vrijdag verschijnt de eerste aflevering van de podcast, waarin we echt de diepte ingaan over deze componist. Constant en Hans, Indisch cultureel erfgoed. En we gaan even naar het verkeer met Helene Geest. Hoe is de sfeer op de weg?
1: Ja, het is wat drukker dan anders op dit tijdstip. Ruim 700 kilometer file heeft natuurlijk ook wel met het slechte weer te maken. De meeste vertraging is er nu vanuit Utrecht richting het zuiden. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. En ook op de andere route naar het zuiden vanuit Utrecht, de A27 richting Breda. 10 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. En daar is de vertraging ook bijna een half uur.
2: Podium met Camille Janssen.

de suite en duo voor fluit en harp van Jean Kraas. Van de fluitiste Juliette Urel en de harpist Isabelle Moretti. En dit komt van het nieuwe album van Juliette Urel. Elegance is de titel. Nou, elegant is het zeker. Het is het album van de week. Beluister hem helemaal op nporklassiek.nl. En Urel die is de solo-fluitist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En het nieuwe album van dat orkest, ook van de scheidend chef-dirigent Lahavshani, die is net uit. De 9e symfonie van Antonin Dvorak staat erop. En deze ouverture voor orkest van Johan Wagenaar, Cyrano de Bergerac.

En zo beantwoordt Johan Wagenaar de eeuwenoude vraag. Hoe eindig je nou een stuk? Nou dus zo, dit is Cyrano de Bergerac, de ouverture voor orkest. Gespeeld door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Na 6 uur meer van het nieuwe album van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. De Britse dirigent Leo Hussein die wordt vanaf volgend jaar de nieuwe chef-dirigent van het Münchner Rundfunkorchester. Hij tekent voor een termijn van 3 jaar... De Britse dirigent volgt Ivan Repusic op. Hussein die werkte onder andere meer bij, onder meer bij de opera de Rouen in Normandië. En in Salzburg. Hussein die stond al op veel grote podia in Europa. Nou ook in Amerika en in Azië. Maar in Nederland kennen we hem nog niet zo goed. Ook al werkte hij wel met de sopraan Judith van Wanrooy. Daar gaan we even naar luisteren.

Sopraan Judith van Wanrooy zingt een aria uit La Princesse Jaune van Camille Saint-Saëns, begeleid door de dirigent Lia Hussein, die dus nu ook chef is in München. Zo de concerttips van Podium. Hoop mooie dingen op de planning de komende dagen. Maar eerst even dit.

beroemde noten van Edvard Grieg in de hal van de Bergkoning. En dan de versie voor Quatremain, Arthur en Lucas Jussen op piano. Ja, en nu we het toch hebben over een Noorse componiste. Phil Zuid, die speelt 4 dagen lang een op- en top Scandinavisch programma. Met Grieg en Sibelius. Van het Noorderlicht tot de bergen en meren. Je hoort het allemaal terug in Griegs Peregrinsuite. En in de Tweede Symfonie van Sibelius. En ook een bijzondere pianist daarbij. De Palestijns-Israëlische muzikant Salim Ashkar. Die soleert in Grieks pianoconcert. Vanaf morgen in Eindhoven, Breda, Amsterdam en Heerlen. Ja, soms moet je gewoon even 30 minuten klassieke muziek in je lunchpauze verorberen. Nou, dat kan. Vrijdag in Amare in Den Haag. Kinderen van de School voor Jong Talent van het Haagse Conservatorium laten hun kunsten horen. Het programma is nog een verrassing, maar vrijdag om 11:45 in Amare Den Haag kan je het live horen. En een programma over mannelijkheid, seksualiteit en identiteit. Vrijdag in Tivoli-Vredenburg. Boys Won't Be Boys. Een kunstzinnige club die zich inzet voor mannen-emancipatie. Die brengt samen met het ensemble Ludwig klassieke muziek, dans en kleinkunst. Het is een viering van queerness in klassieke muziek. Met onder andere muziek van Tchaikovsky, Julius Eastman, Meredith Monk, Henry Purcell. Vrijdag in Tivoli ter ere van de Utrechtse Pride. En dit staat er onder andere op het programma.

0: The Cold Song uit King Arthur van Henry Purcell. Ja, ook vrijdag dus te horen in het programma Boys Won't Be Boys in Tivoli Vredenburg. We gaan naar het verkeer met Helene Geest. Helene, hoe gaat het op de weg?
1: Het is heel druk op de weg vanmiddag en dat is mede te wijten aan het slechte weer. Vooral vanuit Utrecht nu hele lange files, onder andere op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 35 minuten en ook 35 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden tussen Hagestein en Werkendam.
2: Podium met Camille Janssen.

Violist Joshua Bell die speelt hier het vierde en laatste deel van het vioolconcert van een Oekraïense componist met zonder Oekraïense naam, Thomas de Hartman. Ja, nu we het toch over Oekraïne hebben. Een benefietconcert van het Kiev Symphony Orchestra is vrijdag live te volgen vanuit de Elbphilharmonie in Hamburg. Het zogeheten Concert voor de Menselijkheid is helemaal uitverkocht. Op het programma staan werken van onder andere Mendelssohn, Verdi en Grieg. En ga naar nporklassiek.nl/podium voor een link naar de livestream. De opbrengst van dit concert gaat naar het initiatief We Are All Ukrainians. Die stichting wil met het geld Oekraïense kinderen met oorlogstrauma ondersteunen. Sinds Rusland in 2022 een oorlog tegen Oekraïne begon, is het symfonieorkest van Kiev in ballingschap in Duitsland. En dat is wel zo veilig, want in de Oekraïense hoofdstad werden 2 weken geleden nog meerdere belangrijke concertpodia door Russische raketten getroffen. Straks in het volgende uur nog veel meer nieuws en mooie muziek hier bij Podium. Dus blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
2: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
2: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ster. Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Ye, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Centraal Joodse Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege antisemitische uitspraken en pro-nazistische acties. Andere landen hebben de komst van Ye wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan zijn concerten niet door. Ye is op dit moment al in Nederland. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar extra winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken hier. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu wel hulp van de Nederlandse overheid. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet voldoende aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en de kinderen daar dus naartoe kunnen. En door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekendgemaakt. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk in 1991. En ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand was bij haar kanker vastgesteld en daarna ging haar gezondheid hard achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu in alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer dan. Vanavond vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Vannacht droger. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het NederlandsBachconsort.nl.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
0: NPO Klassiek. NTR.
4: Podium met Camille Jansen.
7: Welkom terug bij Podium, het nieuwsactualiteitenprogramma van NPO Klassiek. Over een half uurtje de gouden opname van dirigent Edo de Waard. Zometeen met mijn collega Bas Hagemeijer langs de randen van Klassiek. Maar de eerste muziek is voor de regen, want Buienradar voorspelt weinig goeds.

0: Jardin sous la pluie. Oftewel Tuinen in de Regen van Claude Debussy, gespeeld door pianist Yuri Egorov. In het vorige uur sprak ik met Guido Spring, die een nieuwe podcastserie heeft gemaakt over Constant van de Wal. In Surabaya opgegroeide en geboren en opgegroeide componist, die ook heel veel in Nederland heeft gewoond en gewerkt en later terugverhuisde naar Indonesië. En toen ik hem vroeg of hij in zijn muziek niet een te romantisch beeld van Indonesië schetste, zei Guido daarover dit.
1: Maar het interessante is dus dat het toch een mix is, hè, van heel duidelijke westerse scholing en dan ja, die elementen uit het oosten daarin vermengd. Dus hij is wel, Henk Mark van Dijk zegt dat ook heel goed, het is eigenlijk totaal uniek wat hij deed en wat dat betreft ook wel echt anders dan Debussy of bijvoorbeeld Saint-Saëns heeft het ook in zekere zin, Ravel. Hè, dus, maar schetst hij een te positief beeld? Ik denk het eigenlijk niet. Nee, dat geloof ik niet.
0: Constant van de Wal, dus een unieke componist met een uniek geluid. Vanaf vrijdag komt de eerste aflevering van Constant en Hans, Nederlands-Indisch erfgoed, online op alle podcastplatforms. We gaan even naar de ANWB met Helene de Geest. Helene, hoe gaat het daar?
2: Ja, het gaat niet zo goed vanmiddag op de weg, want door flinke buien zijn de dagelijkse files veel langer dan anders. En daardoor staat er nu bij elkaar nog steeds 450 kilometer file. De meeste vertraging is er op dit moment op de A7 van Zaanstad naar Horen, tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Daar is het oponthoud nu 3 kwartier. Daar ligt het een en ander op de weg en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht.
3: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.

0: Ja, je hoort hier klanken van Miles Davis, niemand minder dan die trompetist. Ja, waarom we dit nou draaien, dat gaat mijn collega Bas Hagemeijer mij even uitleggen.
1: Maar had je het herkend als Miles Davis, als je het niet geweten had?
0: Ik denk het niet, nee.
1: Nee, hè? Nee, ik ook niet. Het is een vrij obscuur nummer wat staat op de plaat Live Evil. Miles Davis hield ervan om woorden om te draaien. Dit nummer heet ook Salem, wat Miles achterstevoren is. Miles Davis, vorige week was zijn 100ste geboortedag. En vandaag wilde ik even een bijzonder album laten horen van een kamerorkest uit Stockholm. Dat heet O Modernt. Onmodern op zijn Nederlands. Mm. Onmodern in het Zweeds. Dat is een kamerorkest van Hugo Tiziati. En die hebben net een plaat uit een eerbetoon aan Miles Davis. De plaat heet ook Milestones.
0: Mijlpalen?
1: Naar het bekende album van Miles Davis. Ook daar weer een woordgrap. Milestones of Milestones, kan wat je wil. Ja. In elk geval, dit nummer Salem spelen ze er ook op. En het grappige is dat dat kamerorkest van Hugo Tiziati de muziek van Miles Davis combineert met Igor Stravinsky. Nou ja, daar kan ik nog wel iets bij voorstellen. Maar ook met Josquin des Prez, de oude muziekman van 500-600 jaar geleden. En vonden wel, werkt dat? De plaat begint dadelijk met een Ave Maria van Josquin des Prez. En daarna gaan ze over in een arrangement van dit obscure Selim, wat ze net hoorden.
0: Wat dus Miles ook betekent.
1: Wat Miles betekent. Maar er was geen trompetist, denk ik, die het aandurfde. Dus zometeen horen we een trombone.
0: Ja, klinkt als een verstandige keuze.
1: Veilige keuze.
0: Ja, verstandige keuze.

0: Het klinkt als een trompet, maar het is een trombone. Het klinkt als Miles Davis, maar het is Selim. Ja, Bas, kan je nog één keer vertellen, waar luisteren we er nou naar?
1: Dit was het nummer Selim van Miles Davis, wat hij in 1970 speelde in Washington in jazzclubs. Maar nu op de nieuwe plaat van het ensemble uit Stockholm, onmodern. Ensemble van Hugo Ticciati. En de trombonist was Niels Landgren.
0: Niels Landgren. Nou,
1: Ik neem aan ook uit Zweden.
0: Het klinkt
1: maar
0: klinkt
1: Milestones Zweden. Heet de plaat. Naar de plaat van Miles Davis.
0: Milestones, dit is dus van de nieuwe plaat van dit ensemble, Modern. En we gaan even luisteren naar een ander nieuw album, waar we ook al eerder naar geluisterd hebben vandaag. Het nieuwe album van het Rotterdamse Philharmonisch. Dit is de 9e symfonie van Antonin Dvořák.
1: Milestones heet de plaat. Naar de plaat van Miles Davis.
0: Milestones, dit is dus van de nieuwe plaat van dit ensemble, Modern. En we gaan even luisteren naar een ander nieuw album, waar we ook al eerder naar geluisterd hebben vandaag. Het nieuwe album van het Rotterdamse Philharmonisch. Dit is de 9e symfonie van Antonin Dvořák.

Het tweede deel uit de negende symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonín Dvořák van het nieuwe album van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Ja, maandag was de dirigent Edo de Waard jarig. Hij is 85 geworden. Edo de Waard speelde als hoboïst in het Koninklijk Concertgebouworkest en behoorde tot de eerste lichting muzici van het Nederlands Blazersensemble. Maar na een paar jaar wilde Edo de Waard zich meer op zijn carrière als dirigent richten. En dat werd een glansrijke carrière die in 1966 begon en hem naar overal ter wereld zou brengen. Wie zou hem de Nederlandse chefdirigent in Amerika kunnen noemen? Gisteren lieten we Edo de Waard al horen in zijn tijd in San Francisco. Daar deed hij in 1985 een stapje terug en daarna werd hij chefdirigent van het Minnesota Orchestra, waar hij bijna 10 jaar bleef. Ook in Minnesota maakte Edo de Waard een aantal mooie opnamen, waaronder van de seizoenen van Alexander Glazunov in 1993.

Zo licht en zo frivol, de lente en de zomer uit De Seizoenen van Alexander Glazounov. Je hoorde het Minnesota Orchestra onder leiding van Edo de Waard. En dat is ook een van de gouden opnamen van deze week. Alles wat gedirigeerd is door Edo de Waard. In 2019 bezocht mijn collega Hans Hofmans Edo de Waard in zijn woonplaats Madison, Wisconsin, voor een reeks podcastgesprekken. Een link daarnaar staat ook op de pagina met onze gouden opname van deze week. Daar is trouwens ook de film te zien die we toen maakten. Nou, vanavond in het avondconcert om 8 uur op deze zender het ensemble Holland Barok met het programma Het Wonder van Boxmeer. Met muziek van Brabantse componisten, zoals bijvoorbeeld Benedictus a Sancto Josefo. Wie kent hem niet? En later op de avond klinkt er dan een ander koor, het Rias Kammerkoor. Gaan we nu alvast een stukje a cappella naar luisteren van Frans Schubert. Dit is Die Nacht.

0: Die nacht van Franz Schubert. Je hoorde het Rias Kammerkoor. Ja, met een beetje sjoemelen is het wel nog avond. Dan gaan we de avond ook inluiden met mijn collega Annemiek Bosman. Ja, en die vertelde me net dat zij vanavond een gast heeft met stalen zenuwen.
1: Nou, dat vind ik wel, ja. Want ja? Ik ga praten met opera-regisseur Jetske Meijnsen. Morgen gaat haar Simon Boccanegra van Verdi in première. En voor iemand die dus echt een enorme operatie op touw heeft staan, vind ik haar buitengewoon relaxed overkomen. Dus daar wil ik zo meteen wel even meer van weten.
0: Gaat ze ons het geheim vertellen?
1: Ja, ik hoop het. Ik probeer het wel al heel lang uit haar te trekken.
0: Nou, misschien is dit het moment.
1: gaat ze doen.
0: Dat en meer met mijn collega Annemiek Bosman in Opium. En dit was Podium. Fijn dat je luistert. Het is NPO Klassiek. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De concerten van Kanye West, oftewel rapper Ye, mogen gewoon doorgaan. De rechtbank van Amsterdam legde hem geen inreisverbod op. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. De advocaat van het CEO legde het uit voor de rechtbank.
2: En toch is het vandaag de Joodse gemeenschap die voor u staat. Ze kan namelijk niet anders dan het nu toch als haar verantwoordelijkheid zien om het verergeren van antisemitisme in Nederland tegen te gaan.
1: Je treedt zaterdag en maandag op in de Gelredoom in Arnhem. Duitsland is zijn zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen het als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Oekraïne kreeg vandaag bezoek van een grote NAVO-delegatie. Maar liefst 32 NAVO-ambassadeurs waren afgereisd naar Kiev om met de Oekraïnse president Zelensky te praten. Er zouden toezeggingen zijn gedaan, maar Zelensky wilde na afloop niet zeggen wat er is afgesproken, vertelt correspondent Kiesje Hekster.
3: Hij noemde het bezoek van die 32 ambassadeurs en Rutte en het overleg dat ze hebben gehad wel historisch. En ze zien dat in Kiev uiteraard als een grote steun in de rug.
1: Er zou vooral zijn gesproken over luchtverdediging en Patriot-raketten. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet voldoende aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en de kinderen daar dus naartoe kunnen. Het weer dan vanuit het westen regen. Vannacht even droog, later opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe zon en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Zometeen om 19:30 gaat in Amsterdam het jaarlijkse Holland Festival van start. En vanavond gebeurt dat met een wandeling waarin de bezoekers zelf onderdeel zijn van een bewegend orkest. Zo verandert de hele hoofdstad dan in één bruisende symfonie, is het idee. Jetske Meinsen, mijn gast van vanavond, die met haar regie nu al een aantal jaren furoren maakt in de grote operahuizen van Europa, heeft ook een aandeel in het cultuurfestijn. De komende weken kun je in de Stopera haar Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi bijwonen. Met het Concertgebouworkest in de bak, Fabio Luisi op de bok en een keur aan beroemde zangers op het podium. Ik noem sopraan Federica Lombardi als Amelia, een rol die in de regie door Jetske Meinsen extra wordt uitgelicht. Nou, zometeen een gesprek daarover. Ik stel voor dat we eerst eens even naar Amelia gaan luisteren.

0: Sopraan Federica Lombardi mijmert in haar rol als Amelia over haar jeugd als weeskind en over de liefde die ze nu gevonden heeft. Wel een liefde in een traditioneel operatesk wespennest, want in Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi staan er over meerdere lijnen partijen tegenover elkaar. Het volk tegenover de aristocratie, de zeevaarders van Genua tegenover die van Venetië. En dan zijn de machthebbers onderling ook nog verdeeld. Simon Boccanegra, die de doge van Genua is, wil dolgraag vrede, maar daar lijkt het maar niet van te willen komen. Het is een mannenwereld waarin de onafhankelijke Amelia een ander geluid laat horen. Tenminste, dat accent heeft regisseur Jetske Meinse aangebracht in haar uitvoering van Simon Boccanegra. Morgen gaat hij in première in Amsterdam, waar hij gedurende het Holland Festival de komende weken een aantal keren zal worden uitgevoerd. En de aria die je zojuist hoorde, nou, die kwam uit een van de generale repetities. Welkom, Jetske.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Ik zei net al tegen mijn collega Camille Jansen van Podium dat ik vind je altijd zo relaxed. Terwijl morgen is de première van echt een hele grote opera met heel veel zangers en figuranten op het toneel.
1: Ja, ja, dat is
0: wat ook is je geheim toch?
1: Nou, het is heel spannend en ik vind het altijd heel spannend. Maar feitelijk is het ook zo dat ik nu niets meer kan doen. Het is letterlijk uit mijn handen. Ik heb het de zangers ook letterlijk gegeven. Dat is voor mij een heel belangrijk ritueel. Na de generale, als ik echt vertrouwen heb, en dat heb ik meestal wel, dat ik de avond dan echt geef aan de zangers en zeg het is nu van jullie. Morgen ga ik naar het theater, net als alle mensen die naar de voorstelling gaan. En dan ga ik natuurlijk even bij ze langs, maar dan ga ik op een stoel zitten en hopelijk genieten. Mijn werk zit er echt op.
0: Ja, je hebt niks meer wat nog knaagt. Nou, dat is goed. En hoe gaat het nou eigenlijk bij zo'n Holland Festival? Hè? Kom jij dan zelf met het idee van kom, laten we Simon Boccanegra van Verdi doen? Of is dat dan een idee van het Holland Festival?
1: Nee, het was het idee van Nederlandse Opera. Dus ja. Sophie Lind die maakt de planning voor haar seizoen en bedenkt daarbij wat ze in het Holland Festival wil spelen. En dat moet natuurlijk een stuk zijn wat voor het Concertgebouworkest ook heel interessant is om te spelen. Dus ik denk dat zij ook in overleg met het Concertgebouworkest en dirigent Fabio Luisi hebben ze deze titel uitgekozen.
0: En wat denk jij dan op zo'n moment? Ik bedoel, je bent regisseur. Ik neem aan dat je de opera's op een rijtje hebt in je hoofd, omdat je natuurlijk ook gewoon een plan paraat moet hebben. Toch? En ik denk ook dat je zoekt soms gewoon naar dingen die je zelf interessant vindt of waar jij gewoon, zoals in dit geval met Amelia, nog een boeiend accent kunt leggen.
1: Nou, bij Boccanegra was dat.
0: Wist je dat al toen ze kwamen? Of was dat een fijn, leuke verrassing voor je toen je erin ging verdiepen?
1: Ja, precies. Boccanegra kende ik wel. Ik had het één keer gezien. Maar ik had niet het gevoel op dat moment dat het een stuk voor mij was. De uitnodiging van Sophie Lind was natuurlijk direct al fantastisch. Holland Festival productie met het Concertgebouworkest en Fabio Luisi. Geen sprake van dat je daar nee tegen zou zeggen. Maar ik moest me wel even achter mijn oren krabben. Want het is wel echt een heel moeilijk stuk.
0: Het is ontzettend complex.
1: Het is ontzettend complex. En die keer dat ik het live had gezien, had ik het gevoel, nou, ik kan er niet zoveel mee. En wat ook heel interessant is, als je tegen mensen zegt, ik ga Boccanegra doen, dan zeggen ze, oh, heel politiek, oh, interessant. politiek is niet mijn middle name, zeg maar. Ik ben toch heel erg de regisseur van de zeer menselijke, psychologische, emotionele drama's.
0: Ja, maar die zitten ook in, ik bedoel, de Tudors heb je toch ook dat gezicht weten mee?
1: Nou ja, zeker. Dus, zeker. En er is ook nog zoiets, dat is een soort geheim, dat als je met een stuk gaat bezighouden, dat je eigenlijk je komt in een soort fases terecht en je gaat het stuk steeds beter begrijpen, je leert het steeds beter kennen en je gaat er ook steeds meer van houden. Je gaat er ideeën bij krijgen. Dus ik weet eigenlijk, er is een soort geheim. Ieder stuk heeft een geheim en daar ga je naar op zoek. En voor mij was Boccanegra al heel snel dacht ik, ja, dit is een enorme uitdaging, omdat het verhaal zo gecompliceerd is. Mm-hmm. En ik toch iemand ben die eigenlijk graag het verhaal vertelt. Maar tegelijkertijd voelde ik dat er een hele intense emotionele stroom in dit werk zit, in deze muziek. Dus ik kreeg al heel snel het verlangen om hier beelden voor te vinden en om dit voelbaar te gaan maken.
0: Zit dat verlangen dan bij Amelia? Want die heb je er wel zeg maar, uitgelicht. Met haar kon je echt iets doen. Daardoor heb je ook wel jouw handtekening op dit stuk gezet, voor mijn gevoel.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar het verlangen kwam eigenlijk... dat zit bij heel veel meer personages. De relatie Amelia Boccanegra, vader-dochter... die elkaar kwijt zijn geraakt, 20 jaar niet hebben gezien. Dat vind ik een heel ontroerend thema. Ook de twee vaders, Fiesco en Boccanegra... die allebei hun kind hebben verloren... Mannen met een ongelooflijke pijn en een onvermogen om daarmee om te gaan. Fiesco die vult zijn pijn op eigenlijk met haat, met woede.
0: Met politieke haat met eigenlijk, politieke haat, want hij wil Boccanegra weg hebben.
1: En persoonlijk, onverdraagzaamheid.
0: Ja.
1: En Boccanegra vult zijn pijn met liefde, met verzoening, met de oproep tot broederschap. Maar die pijn is iets wat mij... van het verlies, de rouw, het omgaan met het iemand verliezen... Dat is een thema wat ik ongelooflijk ontroerend vind. En waarvan ik dacht, dat gaat mij heel veel brengen... als ik daarmee aan het werk ga.
0: En kijk, want dat vroeg ik me af, hè, van hoeveel ruimte heb jij eigenlijk? De tekst en de muziek zijn er natuurlijk al. Staan er heel veel regieaanwijzingen in? Of heb jij gewoon echt best wel ruimte om zo'n figuur als Amelia... bijvoorbeeld wat je gedaan hebt, een beetje vorm te geven?
1: Wij op de regieopleiding in Amsterdam hadden wij les van Ton Lutz. En die zei altijd, als je een stuk gaat doen... dan moet je het kopiëren, typex nemen... en alle regieaanwijzingen uitwitten.
0: Had je veel te doen in dit geval met veel typex dan?
1: Viel wel mee, maar ik wilde maar mee zeggen... want ik ben heel goed geluisterd naar Ton Lutz... dat ik me totaal vrij voel. Mm. En dat ik dus... en ik stel mij de vraag... eigenlijk de centrale vraag die ik mezelf stel... als ik met een stuk begin... is wie zijn deze personages? Waar leven zij? In welke tijd? In welke wereld? En wat heeft dat met ons vandaag... of met mij zelfs te maken? Mm. En de vraag wie zijn dit... daar komt natuurlijk dan meteen... de Boccanegra, Amelia... hoe zijn die verhoudingen? En dan kom je dus ook... dan kom je bij die figuur van Amelia in dat hele eigenlijk duister bezette stuk. Heel veel lage mannenstemmen, veel baritons, bassen. 2 duetten voor bas en bariton. Hè. Fiesco en Boccanegra hebben 2 grote duetten. Daarin straalt die sopraan als een lichtpunt, als een symbool van hoop. Dat is de toekomst die je daar hoort. En toen dacht ik wel van dat. Dat vind ik fascinerend. En dan ga ik me afvragen... wat voor vrouw kan zij dan zijn? Ik wist al vrij snel dat ik het in het jaar van componeren wilde situeren... in 1881.
0: Ja, want eigenlijk oorspronkelijk speelt het verhaal zich in de middeleeuwen af.
1: In de 14e eeuw, ja. Precies. En daar kan ik niet zoveel... ik zou niet weten wat ik daarmee zou kunnen vertellen. Maar 1881 kan ik wel heel veel mee. Dat is een...
0: Het klopt eigenlijk ook beter misschien bij de politieke situatie waarin Verdi toen leefde, toch?
1: Nou, precies. En je hebt ook. We weten natuurlijk ook dat Verdi dat bewust ook deed. Hij moest
0: Want hij was heel politiek ingesteld.
1: Hij was heel politiek ingesteld. En vanwege de censuur moest hij dingen dan in andere tijden plaatsen. Zodat niemand kon denken dat dat ook maar iets met.
0: De eenwording van Italië.
1: Het Risorgimento.
0: Ja,
1: precies.
0: Dat paadje van Simon Boccanegra. Dat kun je eigenlijk wel daarop plakken als een soort verzoek van jongens, maar laten we ook wel één blijven.
1: Laten we één blijven. En Verdi was de grote man van het Risorgimento. Hij was de man die zo verlangde naar een eenheid in Italië. En dat in 1881 was dat tot stand gekomen.
0: Maar
1: heel fragiel, ja. En de lont zat nog in het kruidvat, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt ook ik heb ook het gevoel, finale eerste acte. Die hele grote toespraak van Boccanegra, waar die... Om vrede en liefde en broederschap. Hè, daar roept hij de mensen toe op in een soort diepe teleurstelling over hun wederzijdse geruzie. Het is ongelooflijk ontroerend, maar daar hoor je Verdi zelf. Mm-hmm. Daar hoor je zijn verlangen. En dus er waren heel veel aanwijzingen om dat stuk in 1881 te situeren. De mode toen ook, de kleding toen... heeft heel veel te maken met de biografie van deze personages. Het opgesloten zitten, hoge boorden, strakke korsetten, lange mantels. Het hele silhouet vertelt eigenlijk...
0: Het keurslijf van die samenleving.
1: Het keurslijf van die samenleving. En vertelt eigenlijk het keurslijf van deze personages. Hoe ze niet bij zichzelf en bij elkaar kunnen komen.
0: Maar dan Amelia,
1: want precies.
0: Welke ruimte heb jij nou gepakt met deze prachtige vrouwenstem trouwens? Maar met dit prachtige karakter.
1: Ja, het is een prachtig karakter. En ze is echt heel opvallend, omdat zij vertegenwoordigt de toekomst in mijn oren, zeg maar, ja. Hoe ik naar haar luister. En toen dacht ik, ja, wat kan een vrouw nou doen? En toen dacht ik, ja, zij is een lerares. Hè. Zij is eigenlijk een wees in het stuk. Deels in een klooster opgegroeid, deels bij een rijke adellijke familie. Maar ze heeft een nederige afkomst. Ze is een dochter van Boccanegra, maar ook van Maria Fiesco. Dus ze is adel en volk. En ik dacht, ik maak haar een lerares. Zij heeft gewoon een beroep.
0: Ze is een bruggenbouwer dan eigenlijk.
1: Zij is een bruggenbouwer en zij begrijpt dat om te overleven moet ze werken. En ook ze geeft les en niet zomaar les aan kinderen, maar aan 6 meisjes. Dus, want ze weet, ook voor meisjes, kennis is macht. En die meisjes die moeten leren, zodat ze verder komen in de wereld. Zoals zij, Amelia zelf, verder komt in de wereld.
0: En zij is eigenlijk gewoon ook het redelijke geluid op de een of andere manier.
1: Ja, zij is het redelijke geluid.
0: Op een gegeven moment loopt het heel hoog op met al die emoties. En dan is zij eigenlijk voortdurend bezig om iedereen. Ja. Nou, jongens, laten we nou even het hoofd erbij houden. Laten we nou niet elkaar overhoop gaan schieten of wat
1: precies.
0: Je ook maar van plan kan zijn.
1: Ja, en zij is heel dapper, want zij springt ook 2 keer ertussen als haar verloofde, de adellijke, heethoofdige, Sturm und Drang, Gabriele Adorno, haar vader wil vermoorden. 2 keer springt ze er letterlijk tussen en stopt hem in zijn impulsieve gedrag.
0: Hij is ook best wel een beetje een druif, toch? Want hij denkt eigenlijk, hij weet dat helemaal niet, dat die man haar vader is. Hij denkt dat dat iemand is die naar haar hand denkt en dat ze hem dan ontrouw is geweest. Wat ook een reden is om haar meteen te verstoten. Hey, die jongen moet wel even volwassen worden.
1: Ja, daarom. Hij is Sturm und Drang. Hij heeft zichzelf nog totaal niet in de hand. En hij is heel makkelijk. Heel makkelijk kan je hem wijsmaken dat zij ontrouw is.
0: Ja.
1: En,
0: dat is zijn eigen angst.
1: Maar hij leidt daar ook heel erg onder. Hij zingt een prachtige aria over. En niet voor niets, bijvoorbeeld in die aria, komt zij dan op een gegeven moment ook binnen. En niet in zijn ruimte, maar ik heb in de voorstelling heel veel parallelle scènes die eigenlijk iets toevoegen aan het verhaal. En op dat moment, eigenlijk door het beeld wat ik daar kreeg, hij leidt daar ook heel erg onder, hij zingt een prachtige aria over. En niet voor niets, bijvoorbeeld in die aria, komt zij dan op een gegeven moment ook binnen. En niet in zijn ruimte, maar ik heb in de voorstelling heel veel parallelle scènes die eigenlijk iets toevoegen aan het verhaal. En op dat moment, eigenlijk door het beeld wat ik daar creëer, dat

0: dat is iets wat ik graag doe in voorstellingen. Dat ik eigenlijk parallel naast de gezongen scène nog iets anders vertel. En daarmee eigenlijk de situatie verrijk. En probeer om nog meer toe te voegen aan de psychologie van de personages.
1: Ja, nee, nou, en daar zit jouw engagement als regisseur, denk ik dan.
0: Jazeker.
1: Ja, met de meisjesklas. En op een gegeven moment de stervende Simon Boccanegra geeft dan... dan is het weer helemaal goed gekomen met zijn aanstaande schoonzoon... met Gabriele het heet hoofd. En hij geeft hem eigenlijk zijn dogen, Lind, Sjerp.
0: Ja.
1: Maar.
0: Precies, hij geeft hem...
1: Hij geeft hem aan de zoon, maar schoonzoon, maar daar eindigt hij niet.
0: Nee, daar eindigt hij niet. En ik denk dat heel belangrijk is. Ik heb toch de afgelopen weken ook, terwijl ik er zat te kijken naar de eindrepetities, over na zitten denken. Gabriele Adorno is echt niet de geëigende persoon. Zelfs nu die volwassen is geworden en beseft dat hij fouten heeft. Hij heeft niet het karakter om dogen te zijn. Hij is geen bruggenbouwer, hij is geen verbinder. En het is Amelia die naar voren stapt en die zegt: nee, ik ben nu de nieuwe dogen van Genua. En het mooie is dat in de score, op het moment dat Boccanegra sterft, eigenlijk offstage een klein koor zingt No Boccanegra. En in overleg met Fabio Luisi, toen ik hem vertelde wat ik van plan was, toen zei hij meteen, ja, maar nee, maar dan doen we dat onstage met iedereen en uit volle borst. Dus op het moment dat...
1: Want dit staat niet in het script, hè? Ik bedoel, dit is jouw... Het is ook niet Amelia
0: dat
1: die zingt.
0: Dat No Boccanegra staat wel in het script.
1: Maar niet wat Amelia doet.
0: Nee, wat dat... Amelia doet, absoluut niet. Nee. En dus op dat moment komt het koor eigenlijk komt dichterbij. He, dus Fiesco wil de doge Sjerp aan Adorno geven. Adorno zegt, nee, dat is niet voor mij. Amelia komt en het koor zingt No Boccanegra. En zo is het dan ook. Amelia Boccanegra krijgt de insignes en zij is de nieuwe doge van Genua.
1: Nou, ik vind het ook eigenlijk wel een goed plan. Want zij is de enige die, dus wat ik al zei, het hoofd er een beetje bij houdt.
0: Ja.
1: In heel die opera. En het was een hele, nou, het is een hele ervaring, Jetske Meijnsen. Ik wens jou heel erg veel plezier morgen bij de première.
0: Dankjewel.
1: Dat zal wel helemaal goed komen, denk ik. En ik vind het heel leuk dat je tijd hebt kunnen maken om bij ons te gast te zijn vanavond. Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi is dus tot en met 28 juni aanstaande bij te wonen in de Stopera in Amsterdam. En op vrijdag 19 juni kun je hem gratis beluisteren en bekijken via een groot scherm in Park Frankendaal in Amsterdam. Mocht je achter het net hebben gevist met kaartjes krijgen en zo. En nou, meer informatie hierover vind je op onze website nporklassiek.nl/opium. En zometeen om 19:30, ander spektakel op het Witte Doek. Dan is het weer tijd voor je wekelijkse filmtip.

0: Dat was het eerste deel, het Allegro Vivace uit de vierde symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy, gespeeld door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
0: Ja, mocht u deze week het Holland Festival even laten rusten en een bioscoopbezoek plannen, dan geven wij je graag een tip mee van Kim van der Werf. Zij is het hoofdprogramma van Filmtheater Focus in Arnhem en vertelt je voor welke nieuwe titel je volgens haar het beste een kaartje kunt kopen.
2: Alleen al om de titel zou je A Sad and Beautiful World moeten gaan zien. Een juweel van een film die zowel tijdloos als actueel is. Soepel bewegend tussen komedie en drama, tussen lichtheid en melancholie. Een film vol liefde voor een land waar de inwoners noodgedwongen leven met het dan weer sluimerende, dan weer hoog oplaaiende conflict met buurland Israël. Terwijl binnenlands bestuurlijke wanorde heerst en na de verwoestende explosie in de haven van hoofdstad Beirut in 2020 de economische crisis zorgwekkend diep is geworden. Regisseur Cyril Aris werpt in deze film de vraag op of Libanon een land is waar je een kind groot wilt brengen. En die vraag hangt ook boven de twee hoofdpersonages, Jasmina en Nino, wanneer zij na vele jaren weer op elkaars pad raken. Hun liefde ontwaakt, groeit en bloeit, maar waar de extroverte restauranthouder Nino verknocht is aan zijn stad en alleen daar hun toekomst ziet, vraagt de ambitieuze Jasmina zich af of het niet verstandiger is een veilig buitenland op te zoeken. Het is Aris wonderwel gelukt de omvang van het dilemma voelbaar te maken zonder ons een tranendal in te sturen. Omdat veel films die zich in deze regio afspelen zo zwaar op de hand zijn, wilde hij juist met lichtheid, schoonheid en Libanese levenslust schilderen. Het is een gespleten land, vertelt hij in interviews, maar ook een land waar intens geleefd wordt. En daarom legt hij het zwaartepunt niet bij oorlog en crisis, maar bij een romantische liefde.

met grote visuele verbeeldingskracht. Let eens op het prachtig camerawerk van Joe Saade. En een vaste regisseurshand brengt hij A Sad and Beautiful World tot leven. Tasmina en Nino zijn personages van vlees en bloed. Personages bovendien waarin de Libanezen zich kunnen herkennen, want zij als ervaringsdeskundigen zijn Ari's primaire publiek. Wat niet verhoedt dat zijn film inmiddels een zegetocht heeft gemaakt langs allerlei filmfestivals en universeel wordt gevoeld en begrepen. De titel, tenslotte, ontleende Ari's aan Down by Law van Jim Jarmusch, waarin ene Roberto, gespeeld door Roberto Benigni, in zijn meest opgewekte Italiaans-Amerikaans tegen een stom verbaasde en stomdronken Zack, een rol van Tom Waits, zegt: "It's a sad and beautiful world." "Buzz off," zegt Zack tegen Roberto, die opgewekt deze nieuw verworven Engelse woorden in zijn notitieboekje noteert en vertrekt. Waarna Zack, nog steeds dronken, zachtjes "It's a sad and beautiful world" voor zich uitzingt. En zo is Ari's warmbloedige film, die inmiddels ruw is ingehaald door de realiteit, aan zijn geweldige titel gekomen.

Mezzosopraan Lea De Sandre zong de aria Mentre dormi amor fomenti uit de opera L'Olimpiade van Antonio Vivaldi. Ensemble Jupiter onder leiding van Thomas Dunford begeleidde haar. En daarvoor tipte Kim van der Werf de film A Sad and Beautiful World, die vanaf morgen te zien is in de filmhuizen in het land. En de muziek die je daarbij hoorde kwam van de soundtrack, gecomponeerd door de Libanese Anthony Chayoun. En dan nu muziek van Irving Berlin. Een arrangement van zijn beroemde liedje Blue Skies, gespeeld door violiste Isabel Durin en pianist Michael Erscheid.

0: bijna vergeten.
1: Met vandaag een componist met een achternaam die allesbehalve vergeten is. Maar dat geldt niet voor haar muziek. Ik heb het dan over de Schotse Geraldine Mucha. Geraldine werd geboren als Thompson en begon al op jonge leeftijd met componeren, gestimuleerd door haar vader, die professioneel bariton was. En ze trouwde met journalist Jiří Mucha, de zoon van de beroemde Tsjechische schilder Alfons Mucha. Ze woonde na de Tweede Wereldoorlog in Praag en daar was ze actief in het muziekleven. De tweede helft van haar leven zette ze zich in voor de nalatenschap van haar beroemde schoonvader. Naast muziek maken bleef ze ook schrijven. Wat ze maakte had vaak romantische invloeden, maar was ook sterk geworteld in de 20e eeuw. En dat gaan we beluisteren in haar eerste strijkkwartet, uitgevoerd door het Stamitsch-kwartet.

En dat was het Stamitsch-kwartet met het derde deel uit strijkkwartet nummer 1 van onze vergeten componist van vandaag, Geraldine Musha. Dit was Opium. Morgen Shula Tas op deze plek. Ze gaat praten met de Zuid-Afrikaans-Nederlandse fotografe Ferwen van Wijk. Zij exposeert momenteel in het Fotomuseum Den Haag. In haar tentoonstelling Mixedness is My Mythology onderzoekt Van Wijk via fotografie de complexe historische en persoonlijke relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland. En reflecteert ze op thema's als migratie, etniciteit, kolonialisme en apartheid. Nou, dat wordt vast heel interessant. Ik zou zeker even lekker luisteren. En zometeen naar achter het avondconcert met Bijtske de Jong. Wij gaan eruit met muziek van Tchaikovsky. En ik ben er volgende week weer. Ik verheug me er alweer op. Doeg!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herber spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
2: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
3: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
3: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelredome in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande daarom een rechtszaak aan. Maar de rechter zegt geen aanwijzingen te zien dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naaktbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beelden is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien. En dan vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook weer af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten. Snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Bijtske de Jong.
7: Goedenavond. Relatief weinig muziek die je hier op NPO Klassiek hoort, is van eigen bodem. De meeste bekende componisten van de afgelopen eeuwen komen immers niet uit Nederland, maar bijvoorbeeld uit Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Die landen zijn veel grotere muziekleveranciers. Maar tot ongeveer 9:30 vanavond is alle muziek die je hoort ontstaan in dit land, in Nederland. Ik heb hier namelijk de opname van een concert dat Holland Barok zo'n 2,5 week geleden, op 16 mei, gaf in de Geertekerk in Utrecht. En bij dat concert speelde het ensemble 17e eeuwse barokmuziek uit Brabant. Muziek die eeuwenlang verborgen bleef, maar dankzij speurwerk van artistiek leiders Judith en Tineke Steenbrink weer boven water is gekomen. Judith en Tineke Steenbrink onderzoeken al jaren verloren gewaande manuscripten van de Brabantse componist Benedictus Assangto Josefo en zijn tijdgenoten uit de tweede helft van de 17e, begin van de 18e eeuw. En die zoektocht leverde een schat aan herontdekte stukken op. Deze Benedictus Assangto Josefo leefde in het Karmelietenklooster in Boksmeer en groeide in zijn tijd uit tot een internationaal gewaardeerd componist. Zijn muziek werd destijds door heel Europa verspreid. Afgelopen jaren maakte Holland Barok al meer concertprogramma's waarin zijn muziek te horen was. Brabant 1653 bijvoorbeeld en Tranen van Brabant. Maar mede dankzij nieuwe ontdekkingen is er genoeg muziek voor nog een programma met Brabantse vondsten. Afgelopen maand toerde het ensemble langs kerken met het programma Het Wonder van Boksmeer. Nou, de meeste mensen uit Boksmeer en omstreken zullen daarbij de associatie hebben met het wonder dat in 1400 plaatsgevonden zou hebben in Boksmeer, waarbij volgens het verhaal wijn in bloed veranderde en wat nog steeds jaarlijks met een kleurrijke processie wordt herdacht. Maar waar de titel Het Wonder van Boksmeer ook naar verwijst, is naar deze Benedictus Assangto Josefo, die in een roerige tijd uitzonderlijk mooie muziek componeerde. In het protestantse Nederland werd de katholieke eredienst in die tijd officieel verboden. Kerken werden onteigend, kloosters gesloten. Maar Boksmeer vormde te midden van dat alles een katholieke enclave, waarin er, ondanks alles, op hoog niveau nieuwe muziek werd gecomponeerd. Vorig jaar herontdekten Tineke en Judith Steenbrink verloren gewaande boeken met muziek van Benedictus Assangto Josefo, waar al meer dan 60 jaar naar wordt gezocht. En in een Engelse bibliotheek vonden ze bovendien een vergeten werk van Carl Rozier, geboren in Luik, werkzaam in de regio van Boksmeer. Nou, in dit programma klinkt een selectie van deze herontdekte muziek. Met verder nog muziek van Karel Hakkaar, Herman Hollanders, Cornelis Pat Brué en anonieme componisten. Bij het concert klonken de werken zonder onderbreking, achter elkaar, dus zo laat ik ze vanavond ook horen. Als je graag de exacte titels van alle stukken wil weten, dan kun je het programmaboekje downloaden van de website van Holland Barok, te vinden onder concerten, en dan klik je op Ontdek eerdere projecten. Ik noem nog wel even de uitvoerende. De zangers die je hoort zijn Camille Ayerat, Hannah Morrison, Laura Lopez, Mirko Ludwig en Jonathan Adams. En de instrumentalisten zijn dus de muzici van Holland Barok, geleid door Judith en Tineke Steenbrink.

Het resultaat van jaren speuren, van toevallige ontdekkingen, van eindeloos veel zoeken in oude bibliotheken en archieven. Je hoort het programma Het Wonder van Boxmeer, gebracht door Holland Barok, met herontdekte muziek van componisten uit de barok die leefden en werkten in Boxmeer en omgeving. Je hoorde muziek van Benedictus a Santo Josefo, Carl Roger, Karel Hakkaar, Herman Hollanders, Cornelis Patbruer en anonieme componisten. De artistiek leiders van Holland Barok, Judith en Tineke Steenbrink, haalden deze vergeten muziek weer boven water. De zangers die je hoorde waren Camille Alierat, Hannah Morrison, Laura Lopez, Mirko Ludwig en Jonathan Adams. En verder hoorde je dus de instrumentalisten van Holland Barok. Je luistert naar een opname die zo'n 2,5 week geleden is gemaakt van dit concert. Dat plaatsvond in de Geertekerk in Utrecht. Maar het publiek ging die avond niet naar huis voor er nog een toegift klonk. Dit is Lauda Zion, een werk van een anonieme componist.

0: Met dit Lauda Zion van een anonieme componist als toegift sloot Holland Barok dit concert op 16 mei in de Geertekerk in Utrecht af. Een concert waarin je kon horen hoe rijk de muzikale cultuur van het 17e eeuwse Brabant was. Met Boxmeer als een muzikaal middelpunt waarop hoog niveau gemusiceerd moet zijn. Mogelijk wordt deze muziek door Holland Barok ook nog op cd uitgebracht, mits het ensemble daarvoor de financiering bij elkaar krijgt. In het programmaboekje wordt het publiek daarom ook opgeroepen om dat mede mogelijk te maken. Nou, totdat dat gelukt is, is dit concert in elk geval nog 1 maand terug te luisteren via npoklassiek.nl/avondconcert.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Je zou kunnen zeggen dat de rode draad van dit avondconcert terugvinden is. In het vorige concert hoorde je dus teruggevonden werken, opgespoord in bibliotheken en archieven. En in het volgende concert zit een werk dat gebaseerd is op teksten die zijn teruggevonden bij de opgravingen in Pompeji en Herculaneum. De oude Romeinse steden die in het jaar 79 na Christus bedolven werden onder een dikke laag lava. Op de muren die zijn opgegraven zijn soms teksten geschreven, antieke graffiti. En deze teksten gebruikte de Finse hedendaagse componist Magnus Lindberg voor zijn werk Graffiti. Graffiti in het Fins. Geschreven in 2008-2009. En dat werk werd afgelopen november uitgevoerd bij een concert in het Concerthaus in Berlijn. Een concert van het Rias Kammerkoor en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Het zijn teksten waarin reclame wordt gemaakt voor evenementen of waarin politieke standpunten worden weergegeven. Het zijn soms ook gewoon gekke krabbels of obscene teksten. Om je een idee te geven van de teksten, het koor zingt in het Latijn onder meer: voor luilakken is hier geen plaats, verdwijn luilak. En in Cumae zullen op 1, 3 en 5 oktober 20 gladiatorenparen strijden. Er zullen kruisigingen zijn, een dierenjacht, een zonnescherm. Felix zal tegen beren vechten. En het werk begint met de tekst: er is een bronzen kruik uit de taverne verdwenen. Wie deze terugbrengt, ontvangt 65 sestertiën. Wie de dief aanwijst, zodat we het stuk terugkrijgen, 20 sestertiën. Ik laat je de opname horen die dus afgelopen november gemaakt is, met Michelle Baum als alt, Volker Nitschke tenor

Johannes Schendel, bas en het Rias Kammerkoor en Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Justin Doyle. Dit is Graffiti van Magnus Lindberg.

Applaus voor het Rias Kammerkoor en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Justin Doyle. En voor de solisten Michelle Baum, Volker Nitschke en Johannes Schendel. Je hoorde het werk Graffiti, in 2008-2009 geschreven door de Finse componist Magnus Lindberg. Voor wie dit overigens zijn eerste werk was dat hij voor koor schreef. Een werk dat Lindberg baseerde op de teksten die zijn teruggevonden op opgegraven muren in Pompeji en Herculaneum, nadat die teksten eeuwenlang onder een dikke laag lava waren bedolven. De Hongaarse componist Zoltán Kodály had niet te maken met een vulkaanuitbarsting, maar toen hij zijn Missa Brevis, het werk dat ik je nu laat horen, componeerde in 1944, was hij ook bang bedolven te worden. Hij schreef het in Boedapest in de kelder van het operagebouw, terwijl boven zijn hoofd de bommen maar bleven vallen. De wereldpremière vond niet plaats in dat operahuis, dat was gedeeltelijk verwoest, maar in een kleedkamer van het operahuis in een versie voor koor en orgel. Pas later werkte Kodály het stuk om naar de bezetting koor en orkest en die versie laat ik zo horen. Dat het werk in oorlogstijd is geschreven, merk je misschien het beste terug aan het feit dat Kodály na het Agnus Dei nog het Ite Missa Est toevoegde, een aanvullende vredeswens. Het woord vrede wordt onvermoeibaar herhaald, waarmee het echt een oproep of zelfs opdracht wordt. Omwille van de tijd laat ik je de mis horen vanaf het credo. De uitvoerende bij dit concert van afgelopen november zijn Mi-Yong Kim, sopraan, Michelle Baum, alt, Thaddeus Böhm, tenor en Johannes Schendel, bas. En dus het Rias Kammerkoor en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Justin Doyle. Dit is de Missa Brevis van Zoltán Kodály.

Met een uitgebreide roep om vrede sloot Zoltán Kodály in 1944 zijn Missa Brevis af. Je hoorde een uitvoering van de Missa Brevis van Kodály door het Rias Kammerkoor in de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Justin Doyle. Met als solisten Mi-Yong Kim, sopraan, Michelle Baum, alt, Thaddeus Böhm, tenor en Johannes Schendelen, bas. Het is een werk dat niet vaak wordt uitgevoerd, zeker niet in deze orkestversie. Maar dit was een opname die afgelopen november gemaakt werd in het Concerthaus in Berlijn. Nou, het is bijna 22:30, ik blik vast vooruit op morgenavond. Dan hoor je hier in het NTR Avondconcert een opname van het concert dat afgelopen vrijdag plaatsvond in de Sint-Anna-kapel in Kampen. Een concert dat onderdeel uitmaakte van de Dudok Muziekdagen. Het festival van het Nederlandse Dudok Kwartet. En bij dat concert klonken werken voor viool en piano van Robert en Clara Schumann en van Johannes Brahms, gespeeld door de zussen Natalia en Maria Milstein. En er klonken twee werken voor strijkkwartet van Dmitri Shostakovich, gespeeld door het Dudok Kwartet. Ik laat je daarom tot Passaggio Late Night begint, vanavond met Karel den Hertog, ook nog wat muziek horen van Dmitri Shostakovich, gespeeld door het Dudok Kwartet. Dit is een fragment uit zijn strijkkwartet nummer 5.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ik draai vaak en graag een Vivaldi Fagotconcert door Sergio Azzolini. Hij neemt alle fagotconcerten van Vivaldi op en dat zijn er nogal wat. Lekker swingend gespeeld en met een heerlijk ronkende fagotklank. En die klank, die komt niet vanzelf, blijkt. Afgelopen zondag gaf ik een concert in Brummen en ik kwam bij toeval in gesprek met de meneer die fagotten bleek te maken. En niet zomaar fagotten, nee, dit was Peter de Koning. De koning, nee, de keizer van de historische fagottenbouw. Ja, ik kende hem nog niet, maar dat is mijn gebrek. Ik ben een violist. En wat blijkt, de ene fagot is de andere niet. In vroeger tijden had iedere stad zijn eigen stemming en dus moest de plaatselijke fagottist ook een instrument hebben in die stemming. Amsterdam had vroeger een paar beroemde bouwers. Die instrumenten gingen door heel Europa en die oude instrumenten liggen nu in musea, maar zijn een dankbaar onderzoeksobject voor Peter de Koning. Het nabouwen is monnikenwerk. Onderzoek doen, meten, schaven, schuren, uitproberen. Hij doet het al bijna 50 jaar. Wat een expertise. En zijn fagotten uit het Gelderse dorpje Hal gaan tegenwoordig ook door heel Europa. Nee, door heel de wereld. En de hele wereld komt naar Hal. Want Peter de Koning vertelde mij dat ook Sergio Azzolini, die fagottist, die zit bij Peter aan de keukentafel en ze zijn samen op zoek naar het perfecte instrument met het juiste timbre en de juiste klankkleur en stemming om die Vivaldi-concerten op te kunnen nemen. Wat een ongelooflijke, fascinerende wereld zit er achter zo'n opname. Een wereld van kennis en kunde, passie en ongebreidelde nieuwsgierigheid. En zo'n deeltje Vivaldi, dat slingeren we dan zo achterloos de ether in.

Nou, heb ik iets te veel gezegd, ronkend en swingend. Dit eerste deeltje uit een fagotconcert van Vivaldi. En je hoorde Sergio Azzolini op de fagot. En niet zomaar een fagot, nee, dat was dus een echte Peter de Koning uit Hall. En verder hoorde je nog de strijkers en klavicinist van Aura Suava Cremona. En ik zit even in het boekje te bladeren. Je hoorde twee keer een klots, dat is een vioolbouwer uit Mittenwald, en een testori uit 1787, enzovoorts, enzovoorts. Achter ieder instrument zit een verhaal. Maar als ik dat bij iedere muzikus ga opnoemen, dan is de uitzending al voorbij. Dat is bij de volgende muziek wat makkelijker, want dat is gewoon één pianist aan de vleugel. En die speelt muziek van Jozef Jongen.

Ivan Illich op de Steinway Model D Grand Piano met een van de preludes voor piano van de Belgische componist Joseph Jongen.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en ik ben niet bezig met platen, maar met bandjes. Ik had er vroeger heel veel. Een deel gekocht, een deel zelf opgenomen. En ik had op een gegeven moment ook een reeks bandjes met de strijkkwartetten van Beethoven, gespeeld door het Budapest Kwartet. En lange tijd was ik dat vergeten, maar ik heb die opnames weer eens teruggehaald. En het is toch wel mooi. Het is een beetje ouderwets, maar het wordt prachtig gespeeld. En ik had één lievelingsdeel. Het deel dat ik dan ook klaarzette om 's ochtends op de knop te kunnen drukken. En dat was het langzame deel uit het eerste strijkkwartet van Beethoven. En later las ik in de biografie van Beethoven dat hij dat misschien wel heeft geschreven voor zijn geliefde Josephine.

prachtige opname. Oude opname van het Budapest Quartet. En ik lees even over de geschiedenis van het Budapest Quartet. Ze zijn opgericht in 1917 in Budapest door 3 Hongaren en 1 Nederlander. De cellist Harry Son. Ja, dat is een van de founding fathers. En zoals dat gaat bij zo'n kwartet, uiteindelijk worden alle eerste leden wel gewisseld. Het kwartet heeft uiteindelijk tot 1967 bestaan.

0: A Tribute to Bill Evans, muziek van Palle Mikkelborg. En het werd hier gespeeld door het Thomas Clausen Trio samen met het Singapore Symphony Orchestra onder leiding van Jean Dorel.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Hector Berlioz. Ik ben bezig in zijn memoires. Leuk geschreven, humoristisch. En ja, bij Berlioz, het was typisch zo'n geval van ga een echte baan zoeken, doe een echte studie. Berlioz moest van zijn vader medicijnen studeren, maar de muziek longte en hij bracht meer tijd door in de bibliotheek van het conservatorium om de partituren van Gluck te bestuderen dan aan de faculteit geneeskunde. En in die bibliotheek van het conservatorium krijgt hij het aan de stok met de nieuwe directeur van het conservatorium, de componist Cherubini. Die had namelijk als eerste daad bij zijn aantreden een nieuwe regel geïntroduceerd. Mannen en vrouwen dienden ieder een eigen ingang te nemen. Berlioz is zich van geen kwaad bewust als hij door de nieuwe vrouweningang de bibliotheek betreedt. Toen ik me op een ochtend naar de bibliotheek begaf, ging ik, onkundig van het moreel decreet dat zojuist was uitgevaardigd, gewoontegetrouw door de deur in de rue Bergère, de vrouwendeur, naar binnen. En ik was bijna bij de bibliotheek toen een knecht mij midden op de binnenplaats staande hield en wilde dat ik weer naar buiten ging en vervolgens weer op hetzelfde punt terugkwam, maar dan via de mannendeur. Ik vond die eis zo belachelijk dat ik zei dat hij kon opkrassen. En ik vervolgde mijn weg. Ik was al een kwartier verzonken in de lectuur van Gluck en ik dacht niet meer aan dit voorval toen Cherubini, gevolgd door mijn verklikker, de leeszaal betrad. Zijn gezicht was nog lijkachtiger, zijn haren stonden nog meer overeind, zijn blik was nog boosaardiger en zijn gang nog driftiger dan gewoonlijk. Ze liepen de tafel rond waaraan verschillende mensen zaten te lezen. Na ze allemaal achter elkaar onderzoekend opgenomen te hebben, bleef de knecht voor mij staan en riep: "Dat is hem!" Cherubini was zo woedend dat hij even geen woord kon uitbrengen. Ah, zei hij tenslotte met zijn Italiaans accent dat door zijn woede nog komischer werd. U komt dus door de deur die ik wil niet dat u die gebruikt. Meneer, ik wist niet van uw verbod. De volgende keer zal ik me eraan houden. De volgende keer, wat komt u hier doen? Zoals u ziet, meneer, kom ik hier de partituren van Gluck bestuderen. Wat kan u de partituren van Gluck aan? En wie heeft u toestemming gegeven in de bibliotheek te komen? Meneer, ik begon mijn koelbloedigheid te verliezen. De partituren van Gluck, dat is het mooiste wat ik ken op het gebied van de dramatische muziek. En ik heb niemands toestemming nodig om ze hier te komen bestuderen. Ik heb het recht. Het recht? Ja, meneer. Ik verbied u hier terug te komen. Toch zal ik hier terugkomen. Hoe eet u? Schreeuwt hij trillend van woede. Waarop ik, op mijn beurt verblekend, zeg: meneer, mijn naam zal u eens bekend zijn. Maar vandaag komt u hem niet te weten.

Berlioz was zijn leven lang verzot op het werk van Gluck. En hier hoorde je een van de beroemdste stukken van Gluck uit zijn opera Orfeo d'Euridice, het Ballet des Ombres Heureuses, gespeeld door Hofkapelle München onder leiding van Rüdiger Lotter. En we gaan luisteren naar muziek van Mieczysław Weinberg, de Pools-Joods-Russische componist. Dramatisch leven, daar zijn boeken over vol te schrijven. En ik kwam om op het spoor eerst via Kinon Kremer, de geweldige violist die altijd een pioniersrol op zich neemt en altijd weer nieuwe componisten, nieuwe stukken weet te ontdekken. Maar ik volg ook een andere violist, een beetje op Facebook. Dat is de concertmeester van de Berliner Philharmoniker, Amerikaans violist. Hij is echt geweldig, maar hij maakt ook hele leuke filmpjes op Facebook. Heel toegankelijk, hij geeft studietips. Hij vraagt zijn luisteraars welke keuzes hij zou kunnen maken in bepaalde solo's of in concerten. Dan vraagt hij, wat vind je mooi als ik het zo doe of zo. Hartstikke leuk, een hele benaderbare violist lijkt het. Noah Bendings Belgli. En die heeft een mooie cd gemaakt met onder andere het pianoquintet van Mieczysław Weinberg. Je hoort het tweede deel, Allegretto.

0: grillige muziek. Wel een beetje Shostakovich-achtig. Ze waren ook vrienden. Weinberg en Shostakovich. Maar ja, er zit altijd wel een duister randje aan de muziek van Mieczysław Weinberg. Je hoort het tweede deel Allegretto uit het piano quintet opus 18. Met onder andere Elisaveta Blumina aan de piano en Noah Bendings Belgli, de Amerikaanse violist en concertmeester van de Berliner Philharmoniker, op de eerste viool.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: En met hoog tijd voor de Hollandse Nieuwe. En dat is een klarinetplaat. Pracht van de plaat. Drie klarinetconcerten. En alle drie geschreven door een Zuid-Afrikaanse componist. En de speel op dit album is de Nederlands-Zuid-Afrikaanse klarinetiste Maria Dutoit. Bijzonder project. De stukken zijn voor haar geschreven. En dat geeft natuurlijk een kans om met een componist in conclave te gaan. Maar was dat ook zo bij het klarinetconcert van Roelof Temming?
2: Nee, dat is helaas niet meer gelukt. Dat was gewoon een cadeau. Zo van, hoi, ik heb een concerto voor je geschreven, alsjeblieft. Dus, en verder is het er niet meer van gekomen. Hij is eigenlijk, denk ik, het volgende jaar, nadat hij de laatste wijzigingen heeft gemaakt aan het stuk, is die overleden. Dus hij was ook niet meer in de allerbeste gezondheid, eigenlijk. Dus ja, ergens heb ik ook wel geluk dat hij dat stuk nog af heeft kunnen maken.

0: Het tweede deel, het laatste deel ook, Scherzando uit het Concert voor Klarinet en Orkest van Roelof Temming, Zuid-Afrikaanse componist. Geweldig gespeeld door Maria Dutoit, samen met Cape Town Philharmonic Orchestra, onder leiding van Arjan Tien. En Maria was zelf jarenlang de solo klarinetist in dat Cape Town Philharmonic Orchestra. En volgens mij zijn Arjan en Maria, ja, volgens mij zijn die samen, als ik dat zo op Facebook zie. Maar ja, 3 Zuid-Afrikaanse klarinetconcerten, dat is geen toeval. Volgens mij is dat een vrouw met een missie.
1: Ja, zeker. Het is bijzonder, want het is natuurlijk allemaal Zuid-Afrikaanse composities en dat hoor je natuurlijk niet elke dag. Dus dat 1, maar 2 ook omdat ze zo ongelooflijk verschillend zijn. Het zijn ontzettend verschillende componisten in hun stijl. Ja, dat heb je zelf gehoord. Het is echt zo uiteenlopend. En dat maakt het heel spannend om zoiets op te nemen eigenlijk.

om dat te laten horen. Als ik er zelf in geloof natuurlijk. Als ik zelf vind dat het goede muziek is, dan zorg ik dat ik dat vooral speel op plekken zoals van die klarinetcongressen en dingen waar mensen echt geïnteresseerd zijn in nieuw repertoire voor de klarinet. En waar je het dan echt kan laten horen van, goh, er zijn ook wel componisten actief in Afrika. En die schrijven ook best wel goed. Wel anders, vaak, maar zeker de moeite waard om te horen.

Ja, mooi. Beetje sprookjesachtig. Dit eerste deel uit het concert voor klarinet en orkest van David Earle, Andante con poco mosso. En je hoorde Maria Dutoit samen bij de Cape Town Philharmonic Orchestra onder leiding van Arjan Tien. En het is de Hollandse nieuwe van deze week. Het is een prachtplaat, inderdaad. Het klinkt anders, maar zeer zeker.

Ernestine Stoop met de tweede arabesk voor piano, maar hier op de harp. Zometeen hoor je muziek van Rebecca Dale, The Clothes of Heaven. En dat is naar een gedicht van Yeats. He wishes for the clothes of heaven. Het doek of de kleren van de hemel. En ik heb gezocht naar een vertaling. Ik heb een mooie vertaling gevonden van Han van der Vecht. Hij wenst zich het doek van de hemel. Ach, had ik van de hemel het bestikte doek, versierd met goudlicht en met zilverlicht. Het blauwe, grauwe en het donkere doek van nacht, van schemering en van het licht. Ik zou dat doek uitspreiden voor je voet. Maar ik ben arm en heb niets dan mijn dromen. Ik spreid mijn dromen uit onder je voet. Dus stap voorzichtig. Je stapt op mijn dromen.

Het met goud en zilver licht bespiekelde doek van de hemel. The Clothes of Heaven. Een mooi gedicht van Yeats en ook prachtig op muziek gezet door Rebecca Dale. En je hoorde onder andere Victoria Medyard als sopraan. Ben Dawson op de piano bij Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Tijd voor iets romantisch. Tijd voor Johan Svensson.

romance van Svensson, van Viool en Strijkers. Heerlijk stuk. Wordt veel gedaan door jonge violisten. Het is heerlijk om te spelen. Niet al te moeilijk. En we gaan richting middernacht. Ik heb nog één nocturne voor je. Van Nederlandse makelij. Willem van Otterlo. Niet alleen een dirigent, maar ook componist. En hoorden we net Viool en Strijkers. Deze nocturne is voor blazers, voor blaasorkest. Ik wens je een hele goede nacht. Mocht je op- of aanmerkingen hebben op dit programma, de app staat altijd open. De app van NPO Klassiek. Laat je bericht achter en dan reageer ik nog. Slaap zacht met deze muziek van Willem van Otterlo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
1: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
8: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
9: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
8: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
10: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moor.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 4 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Een liquidatieverdachte in de gevangenis in Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. De informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuigde Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Harts Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Daar wordt maandag nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.